0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De 2 agenten die gewond raakten in Overasselt zijn aan de betere hand. 1 agent heeft het ziekenhuis verlaten. De ander is van de intensive care af. Dat zegt de politie in talkshow Renze. Tijdens een bijeenkomst in het dorp zei de burgemeester dat de zorgen onder de inwoners groot zijn en dat hij dat ontzettend goed begrijpt. Een schilderij dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door nazi's werd gestolen gaat terug naar de oorspronkelijke eigenaren. Het gaat om Damesportret van de kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Een AD-verslaggever ontdekte het doek op foto's van een huis in Argentinië. De bezitters werden vervolgd voor het verbergen en deden afstand van het kunstwerk. In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen waar statiegeld op zit, in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt zelfs aan een plicht op plekken waar de blikjes en flessen worden verkocht. Ze wil alleen een uitzondering voor kleinere winkels. En Vietnamoorlog-veteranen zijn naar de rechter gestapt om een project van Donald Trump te blokkeren. De president wil binnen 2 weken beginnen met de bouw van een triomfboog vlakbij een nationale militaire begraafplaats. Volgens de klagers heeft hij hier alleen helemaal geen toestemming voor en is er nog niet gekeken naar eerdere klachten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog en tussen de 13 en 17 graden. Morgenochtend kan in het noorden een bui vallen, verder zon en stapelwolken. Later op de dag zonnig en rond de 20 graden. Kink.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. Er wordt onderzoek gedaan naar het bedrijfsongeluk bij een coatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag. Daar kwamen 2 werknemers om het leven nadat ze in aanraking kwamen met een nog onbekende gevaarlijke chemische stof. De stof is niet gevaarlijk voor de omgeving, zegt de veiligheidsregio. De eigenaar van een pony in Gelderland dacht wekenlang dat zijn dier was gestolen. Maar het blijkt de politie te zijn geweest. Die haalde het dier midden in de nacht uit een weiland vanwege een zedenzaak. De Utrechtse verdachte hield zich vaak op bij de wei, meldt RTV Utrecht. De pony is inmiddels weer terug, de eigenaar is geen verdachte. Een strafzaak rondom een Amerikaanse moeder die haar 3 jonge kinderen vermoordde is mislukt. De jury kwam niet tot een unaniem oordeel. De moeder zou na haar bevallingen ernstige psychische klachten hebben gehad. En de vraag was dan ook of ze toerekeningsvatbaar was. Het proces kan eventueel overgedaan worden met een andere jury. En zo'n 50 medewerkers van het Pentagon, het hoofdkwartier van het Amerikaanse Defensie, hebben een leugendetectortest moeten afleggen. Er is informatie gelekt aan journalisten, onder andere over tekorten aan belangrijke munitie door de Iran-oorlog. Dat meldt de New York Times. Onderzoekers willen weten wie er heeft gelekt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog en maximaal 17 graden. Vandaag af en toe zon met vooral in het noorden en noordoosten enkele buien. Ook staat er een vrij krachtige wind. Het wordt ongeveer 20 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Kink Alternative Rock Radio.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Alice Heepe. Kwetsbare Amsterdamse kinderen die niet meer thuis kunnen wonen worden soms ver buiten de stad geplaatst. Zelfs tientallen kilometers verderop. Dat schrijft het Parool. Een van de grootste jeugdzorgaanbieders in de stad, Level, zegt dat er niet genoeg opvangplekken zijn, er nauwelijks doorstroom is en meer geld moet komen. Op een militaire basis in Bolivia zijn zeker 2 doden gevallen en meer dan 60 mensen gewond geraakt nadat een vuurwerkopslagplaats explodeerde. Een lokale gezondheidsdirecteur zegt dat het dodental mogelijk oploopt naar 10 à 15. De brandweer waarschuwt dat een nieuwe explosie niet wordt uitgesloten. De oorzaak is nog onbekend. Bij een schietpartij in Rotterdam is vannacht een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt nog op zoek te zijn naar de daders en doet onderzoek. Ook wordt er gevraagd om camerabeelden. En een wanhopige Australiër heeft een helikopter gehuurd om zijn vrouw in het rampgebied in Nepal te zoeken. Daar worden nog ruim 5000 mensen vermist. De vrouw was op bedevaartstocht, samen met de 2 nog vermiste Nederlanders. Een groot deel van het rampgebied is onbegaanbaar en lastig te bereiken vanaf land. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is ook wat bewolking en in het noorden en noordoosten enkele bui. 'S Middags wordt het op steeds meer plaatsen droog, met een matige tot krachtige wind. Het wordt een graad of 20.
0: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: het feest weer beginnen.
1: Ik heb nog geen koffie gepakt.
0: Ik heb mijn ochtendroutine doorbroken. En ik heb ook nog geen deo opgedaan, maar... Daar heb ik een oplossing voor. Let op. Ja, kantje 1. Kantje 2. Volgens mij is dat nog nooit gebeurd op de Nederlandse radio. Dat iemand live deodorant op heeft gedaan. Kan ik dat weer achter mijn naam zetten. En op mijn LinkedIn-profiel. Hey, goedemorgen. Welkom bij de weekendochtendshow van Kink Alternative Rock Radio. Lars is mijn naam. Ik ruik lekker. Jij hebt er niks aan. Met zometeen niemand minder dan Ronald Rummelswaan van het ANP. Praat je helemaal bij over dat wat er gebeurt in de wereld. Er is iets met Donald Trump weer. Ja. Wanneer is het nou niet iets...

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een van de twee agenten die gewond raakt in Overasselt is weer thuis. De ander ligt nog in het ziekenhuis, maar is van de intensive care af, meldde de politie in talkshow Renssen. Bij de schietpartij kwam een beveiliger om het leven. 32 aangehouden verdachten blijven langer vastzitten. Kwetsbare kinderen uit Amsterdam die niet meer thuis kunnen wonen worden door een gebrek aan opvangplekken en geld soms tientallen kilometers buiten de stad geplaatst. Dat meldt het Parool. Een van de twee grootste jeugdzorgaanbieders in de stad, Level, vangt al maanden geen nieuwe kinderen op. Ook andere organisaties zitten vol. In de Rotterdamse wijk Feyenoord is vannacht een man gewond geraakt na een schietpartij. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie vraagt om camerabeelden en is nog op zoek naar de daders. En de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en PEC Zwolle gisteravond heeft geen winnaar opgeleverd. Het werd 2-2 nadat Zwolle in de 80ste minuut gelijk maakte. Vandaag staan Ajax PSV, Utrecht Go Ahead Eagles en Willem II Excelsior op de planning. En dan het weer van meer online. Vandaag schijnt af en toe de zon met vooral in het noorden en noordoosten een enkele bui. Staat een matige tot krachtige wind en het wordt een graad of 20.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Lars Wijnhoven.
4: Ja, goedemorgen. Even over zessen. Dit is de Weekend Ochtendshow met de Manic Street Preacher.

ruikt hem eigenlijk nog, hè? Als een warm croissantje uit de oven. Fonkel Nieuw, Bleach 93 en Figure 8. Ook cijfers in de ochtend. Lijkt wel bingo, hè? Hey, goedemorgen. Lars is mijn naam. Lars Wijnhoven. Jij bent bij de weekendochtendshow van Kink. Alternative Rock Radio. Ik hoor graag van je via de app van Kink als je al wakker bent. Vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Komen vooral in de noordelijke helft van het land wat buien voor. Stevige wind wel, hoor. Maar wel tussen de 18 en 21 graden. Met zometeen de Doors uit je speakers na de Dandy Warhols.

0: die zou inmiddels ook al 20 jaar ouder zijn geworden. Stacy's mom. Je had toen al kraaienpootjes, maar nu al helemaal, joh. 20 jaar verder. Stacy is inmiddels bevallen van een zoontje Mike. Dus het is eigenlijk Mike's grandmother, zou je ervan kunnen maken. Dat gebeurt allemaal in mijn hoofd, hè, dit. Fountains of Wayne en Stacy's mom tijdens de weekendochtend show. Van harte welkom. Dit is Kink, Alternative Rock Radio. Ik zie via de app van Kink Berend, Maaike en Merel al binnenkomen. Officieel bijgepend als Kink Weekend Crew. Als je dat nog niet gedaan hebt, doe dat dan vooral gratis via de app van Kink. Laat even goedemorgen van je horen. Krijg je die van mij terug? Pen ik jou bij de lijst? Ben je officieel lid van de Kink Weekend Crew? Maar binnen nu en een paar minuten... The Killers and When You Were Young. Het is een beetje lullig om achter Stacy's mom te draaien. Die is inmiddels niet zo young meer. Wrijf het er maar in, ja.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt... kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober... wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen... in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route... en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
7: Aldi, gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koutabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Krokie Chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
5: Nu houden, hè? Dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
7: Aldi.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
9: Smin.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed, hoor.
9: Smin. Boost yourself.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

je zo'n oude wekkerradio hebt, weet je wel, waar gewoon muziek uitkomt in plaats van... Gun ik je deze plaat gewoon. Wake up, it's a beautiful morning. De Boo Radleys tijdens de Weekendochtendshow. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af vandaag zo'n 18 tot 21 graden.

Had wel een goeie geweest hoor, Maaike. Je had hem graag willen horen als Kink Firestarter. De plaat die jij aanvraagt en ik voor je draai. Maar hij is al afgevinkt in dit geval. The Clash en Rock the Casbah. Maar welke plaat zit er nu in je hoofd? Welke? Laat het weten via de app van Kink.

0: Sorry.
1: Mag je niet doen, hè? Niet doorheen praten. Hou je mond nou, Lars. Hou nou je mond dicht. Wat ik dus wou zeggen, afgelopen week gestegen naar plekje 351 in de Kink 90s Top 500. Kunk & Nancy. En secretly een van de 7 noteringen in die lijst. Ilse die laat al weten, lijst afgelopen week was geweldig, maar ik heb mijn portie Linkin Park gemist. Nou ja zeg, heb ik zojuist voor je gedraaid. Huppakee. Hey, goedemorgen, het is 1 minuut voor 7. Welkom bij de weekendochtendshow van Kink. Ik werd al teruggefloten door Martin eerder. Ik had namelijk gezegd dat Ronald Remmelswaan nieuws had over Donald Trump. En hij zegt, ik heb niks over Trump gehoord in het journaal zojuist. Nou, waarschijnlijk een kleine wissel geweest. Hè? Ronald die moet ook natuurlijk het allernieuwste nieuws moet hij bijvoegen. Zometeen wel dan.

0: Wacht even.
1: Ho, ho.
0: Moet wel een goede playlist pakken, Wijnhoven. Dat is natuurlijk ook wel onderdeel van je werk. De juiste playlist. Zometeen de Manic Street Preachers. Nee, dat heb ik ook al gedaan. Nou, ja zeg. Wat ga je draaien, Lars Wijnhoven? Ik ga draaien My Chemical Romance, R.E.M. en The Cloud Surfers. Woehoe! Alleen de vraag is, wat mag ik daar achteraan draaien voor je? Wat is zometeen jouw Kink Firestarter? Laat het weten via de app van Kink. Draai ik dat met, nou ja, alle liefde voor je. Kink.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
7: Mm.
6: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
9: Loco.
10: De Lulu.
9: Gek.
8: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
11: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1+1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: De energietransitie is onmogelijk.
15: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
14: De energietransitie is onmogelijk.
15: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
14: De energietransitie is onmogelijk.
15: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
16: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Kinderen met ernstige problemen in Amsterdam die niet meer thuis kunnen wonen, worden soms ver buiten de stad geplaatst. Soms wel tientallen kilometers verderop. Dat meldt het Parool. Het komt door tekort aan opvangplekken en geld bij jeugdzorgaanbieder Level. Amsterdamse wethouder vindt het onacceptabel. Steeds minder kiezers hebben vertrouwen in het kabinet Jetten. Het is nu nog net geen 20%, blijkt uit onderzoek van Ipsos. Vooral de moeizame onderhandeling over de begroting afgelopen week zorgen voor weinig vertrouwen. Slechts 9% denkt dat het kabinet problemen kan oplossen. Het West Nijl-virus is al in 15 Europese landen opgedoken en de afgelopen tijd zijn meer dan 1000 mensen ermee besmet, meest in Italië. Het virus wordt door muggen verspreid en de meeste mensen voelen zich grieperig en hebben koorts. Slechts 1 op de 100 wordt ernstig ziek. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. En een van de twee agenten die afgelopen week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. Andere ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Dat meldt de politie. Dinsdag werd bij een huis in Overasselt een beveiliger doodgeschoten. Er werden 34 mensen aangehouden. En dan het weer van meer online. Af en toe zon vandaag, vooral in het noorden een bui. En het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer.
16: Kink. Alternative Rock Radio. Lars Wijnhoven.
0: Ja, goedemorgen. Even over 7. De weekendochtendshow met My Chemical Romance.

0: 1 positie in de 90s top 100 of top 500. Want waarom? Ze zijn Fonco Nieuw, joh. Hey. Oktober komt het album uit. Alone Together van The Cloud Surfers. Ifs, Buts and Maybes. Even over 7.
1: Goeie!

0: van Kink, Alternative Rock Radio. Mijn naam is Lars, Lars Wijnhoven. En haar naam is Rimpje. Ze laat weten, goedemorgen lieve Lars. Oh, mijn hart maakt een sprongetje. Ook Marieke die checkt zich in als Kink Weekend Crew. De muziek is alweer lekker om bij wakker te worden. Kijk, hoppakee. Daar doen we het voor. De sportschool hier aan de overkant van de studio. Zit hier een sportschool. Ik heb er niks te zoeken. Maar Raoul die zit al wel in de sportschool. Raoul, waar was je mee bezig?
1: Ik was net even wat...
0: De wat?
1: Ik heb geen idee eigenlijk.
0: Ik dacht dat ik onervaren was in sporten. Maar jij doet maar... Ja, jij doet maar gewoon... Joh, gewichten. Ik ga wel lopen, joh, op de balie.
1: Ik denk daar nooit bij na. Ik heb een zoiets. Oh ja, dat moest ik doen. Maar was het ook weer.
0: Weet je, jij doet het tenminste. Lekker bezig.
1: Ja,
0: ik sta hier ook maar een beetje koffie te zuipen achter een mengpaneel.
1: Dat was op zich een heel goed idee.
0: Is het ook, is het ook. Maar ik mag jou blij maken met een goede plaat. Zeg het maar.
1: Ik wil heel graag Tired van Stone Sour horen.
0: Ja, ik word er al moe van als ik jou hoor over sport. Maar met alle liefde.
1: Dankjewel.
0: Hey, veel plezier en sport zeg.
1: Hey, hoi.

0: I'm not impressed, no.
1: Notering in de Kink 90's Top 500 afgelopen week. De lijst met de 500 mooiste platen uit de jaren 90. Wel Demagogue, Temporarily Expendable en Routine. Dus nog steeds een mooi resultaat voor de Urban Dance Squad. Hey, goedemorgen, het is even over 7:30. Ik krijg een berichtje van Kevin. Die zegt, lekker aan het werk met Kink aan. Vandaag is mijn dochter 13 jaar geworden. Nou ja zeg.
2: Gefeliciteerd.
1: Van harte gefeliciteerd, jongen. Ook namens de feestcommissie hier in de studio van Kink. Met zometeen, niet alleen, ik zal gelijk even met je meekijken. Muse, The Kaiser Chiefs en Nirvana uit je speakers. Maar ook vanaf komende maandag jouw kans op kaarten voor Kink Presents... ... Het zijn telkens minder festivals, want de zomer is voorbij. Maar Kink Presents concerten, die worden alleen maar meer. En komende week worden daar kaarten voor weggegeven voor... Ja, ook wel echt een band die in de 90's goede zaken heeft gedaan. Hoe en wanneer en wat je daarvoor moet doen, binnen nu en een paar minuten vertel ik het je.

0: Edu.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Nog 309.000.
4: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 sturen.
4: Alcantara bekleding. En,
6: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
3: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl,

0: je een maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wow, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. Van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel.

0: Maar bij mij is het eigenlijk andersom. Every day I love you more and more. Ja.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents The Prodigy.
0: Ik krijg een appje van Lisbeth. Die zegt bedankt voor de tickets gisteravond voor de Black Keys. En die kaarten gewonnen bij Kink. En vanaf komende week een nieuwe kans op een nieuw concert in de Ziggo Dome. Kink Presents The Prodigy op 28 november. En als jij die prijzengeit hoort, ik ga het niet laten horen. Als je niet weet hoe de prijzengeit klinkt, dan zou ik naar kink.nl gaan of de Kink-app. Dan zie je vanzelf, je kan kaarten winnen. En dan staat daar een linkje bij, je kan je stiekem al even luisteren. Maar als ik het nu op de radio zou zetten, dan moet ik het gelijk weggeven. Maar vanaf overmorgen de eerste kaarten weggegeven door niemand minder dan Michiel Veenstra.

0: Eigenlijk is het de andere kant op, hoor, in dit geval. Sun has set, nee. Sun is rising in dit geval. Bibadobi tijdens de weekendochtendshow. Het is 8:04. Van harte goedemorgen. Beetje de Ierse vibes, geen idee waarom, hè. Opgepast als je Polar Steps gebruikt. Ik weet niet of je afgelopen vakantie Polar Steps hebt gebruikt. Dat is een app waarmee je mensen op de hoogte kunt houden met foto's en dingetjes en routes. Wat je allemaal gedaan hebt, weet je wel. Hartstikke leuk. Daar is iets mee aan de hand. Antwoord daarop zometeen van Ronald Remmelswaan van het ANP. Maar belangrijker nog, gevolgd door... Ja, iets met Ierland moet wel, toch? Ja, dat is wel leuk. In ieder geval Kyo met That's Me. Nou ja! Whisky in the coffee. Lekker zeg. Met elke zometeen met de Ierse vibes.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
2: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, we krijgen alles op één factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon één factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
12: Koeko.
13: De Lulu.
12: Gek.
11: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
14: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: De energietransitie is onmogelijk.
18: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu?
7: dat zullen we nog wel eens zien, dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
17: De energietransitie is onmogelijk.
7: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien, dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
17: De energietransitie is onmogelijk.
7: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien, dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
12: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het was al bekend dat door een lek in Polar Steps veel meer mensen dan de bedoeling is zien waar je uithangt tijdens de vakantie. Nu blijkt dat ook tientallen militairen op de voet via de app zijn gevolgd. Ook als ze niet hun eigen naam gebruikten, meldt Follow the Money. Defensie zet Polar Steps daarom nu op een zwarte lijst. Een van de twee agenten die afgelopen week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De andere ligt nog in het ziekenhuis, maar niet meer op de intensive care. Dat zei de politie in de talkshow Rensen. De twee kwamen dinsdag op een schietpartij af en werden neergeschoten. Bij het geweld werden 34 mensen opgepakt. In Den Bosch zijn bij een steekpartij in een huis een man en een vrouw gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Aanleiding zou een ruzie tussen de twee zijn, meldt Omroep Brabant. De politie heeft meerdere messen in beslag genomen voor onderzoek. En het West-Nijl-virus is al in 15 Europese landen opgedoken en al meer dan 1000 mensen zijn ermee besmet, de meeste in Italië. Het virus wordt via muggen verspreid en wie ziek wordt voelt zich grieperig en heeft koorts. Slechts 1 op de 100 wordt ernstig ziek. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. En dan het weer van weer online. Af en toe zon vandaag, vooral in het noorden een bui. En het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer.
12: Kink. Alternative Rock Radio. Lars Reinhoven.
0: De dorst, man. Ik heb echt heel veel dorst. Heeft iemand een glaasje whisky?

0: van Kink, Alternative Rock Radio. Frans Bauer keert in april terug naar Rotterdam Ahoy.
1: Leuk, leuk.
0: Roxy Dekker die gaat naar de Johan Cruijff Arena, ook heel erg leuk. Nee, maar gisteren was het King Presents The Black Keys. Ik krijg al her en der wat berichten met foto's dat het echt te gek was. Lisbeth die liet weten dat ze erbij was met haar 16-jarige zoon. Nou kijk, over muzikale opvoeding gesproken, lekker bezig. En komende week jouw kans op kaarten voor King Presents The Prodigy. De lijst met King Presents concerten die groeit echt gestaag met de week. Dus king.nl/presents voor de details. Nou, wat voor weer gaat het worden vandaag?
2: De zon gaat schijnen.
0: De zon gaat schijnen. Kijk, dat is fijn. Goed nieuws, goed nieuws. Mede mogelijk gemaakt door Fien Wijnhoven de Bruin. Kijk, hartstikke leuk. Zo'n 20 graden vandaag. Behalve ergens in het westen. Als je in het westen woont, kan er een klein buitje ontstaan. Maar goed, hè? Had je maar niet in het westen moeten gaan wonen.

0: even Helene bellen. Zo'n gekke vraag in de app.
1: Ja. Goedemorgen.
0: Is dit een inkoppertje?
1: Nee. Ik heb dit gehoord dat dit altijd dit het dilemma is wat bij jullie in de kantine hangt of zo.
0: Het dilemma. Wat? Oh, dat is nieuw, hè? Inderdaad. Ja. Bij Vrijdag Corvée iedere ochtend sinds kort. Dit was een van de dilemma's.
1: Dit is het dilemma van afgelopen donderdag.
0: Wat was het dilemma? Even voor de herhaling.
1: Hoeveel gaatjes heeft een rietje?
0: Hoeveel gaatjes heeft een rietje? Dat is het dilemma.
1: En je kon dan kiezen tussen 1 of 2.
0: Ja.
1: Maar ik hoorde dat ook een hele hoop mensen zeiden geen.
0: Geen. Oké, dus ik denk persoonlijk. Ik zag de vraag ineens in de app van Kink. Dus ik ging gelijk. Ik denk, ja, dit is inkoop. Hij heeft 1 gat waarvan de opening aan beide kanten zit. Dat is 1 gat. Als je het rietje plat zou slaan en je hebt een A4'tje met een gat erin, dan zou je zeggen dat is 1 gat.
1: Ja, maar heeft hij een gat of is hij een gat?
0: Wauw. Oké, was er een antwoord uiteindelijk?
1: Nee, volgens mij niet. Nee, volgens mij niet. Het internet is ook helemaal verdeeld. Ik heb gisteren ook op kantoor erover gehad. Op het internet staat zelfs ook het rietje is een wormgat.
0: Het
1: wat
0: rietje?
1: Het drinken naar je mond eigenlijk.
0: Ja. Oké.
1: Het drinken is tegelijkertijd in je glas en in je mond.
0: Ja, ik vind het heel verwarrend zo op de zaterdagochtend. Maar ik kan me voorstellen dat dit een dilemma is waar gewoon. Soms moet je omarmen dat een vraag gewoon geen antwoord heeft.
1: Ja.
0: Ja, zullen we hem daar gewoon op gooien dan?
1: Ja, vind ik goed. Ja, Oké.
0: Nou, dankjewel weer voor de verwarring.
1: Joe! Doei!
0: Ja, en ook dankjewel aan Veenstra en Corton in dit geval voor het doortrekken van het dilemma naar de zaterdagochtend. Mocht je hier nou nog een mening op naslaan, dan laat het even weten via de app van King. Goed!
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kink. Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints? Always unexpected freshness.
11: Een stralende huid voor jouw beauty budget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
14: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
15: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.
17: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
18: Jongens, eten.
19: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
20: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
17: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
22: De energietransitie is onmogelijk.
23: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
24: King. Dit is het station van Radiohead. Kooks. En Lars Wijnhoven.
0: Ja, goedemorgen met zometeen ook Oasis en Some Might Say na Paramore en Still Into You nu.

0: Ja, dat snap ik. Jorrit, die heeft hem al onderzocht. Die zegt, ja, 1 of 2 gaatjes kan allebei. Ligt aan je definitie van een gat. Johan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Ja, ik had het net een beetje naast me neergelegd. Ik denk, nou, misschien heeft deze vraag geen antwoord. Het dilemma is, hoeveel gaten heeft een rietje? Ja, jij geeft er een antwoord op, waardoor ik toch weer ga twijfelen.
1: Nou ja, je hebt toch van die speelgoeddingen. Dan ga je kinderen leren hoe ze vormpjes door de twee moeten douwen. Dus dat ze eigenlijk leren wat een rondje van een vierkantje is.
0: Ah ja.
1: En zo'n driehoekje, want dat driehoekje past niet door een vierkantje.
0: Dus eigenlijk, ja, het is een beetje hetzelfde, ja. Dus eigenlijk gewoon een heel lang rondje waar je dan zo'n rond dingetje in zou kunnen. Dat is eigenlijk het rietje, maar het is hetzelfde.
1: Die dingen die zijn 2-3 centimeter dik. Dus ja. Theoretisch gezien, als het dan het rietje 2 gaatjes zou hebben, heeft zo'n ding ook 2 gaatjes. Maar geen enkele ouder zegt van doe maar door de gaatjes.
0: Dus jij zegt eigenlijk, het rietje is geen gaatje, of wel?
1: Nee, het is gewoon 1 gat.
0: Het is 1 gat?
1: Het zit 1 gat in. Als ik daar iets doorheen gooi, dan komt het er aan de andere kant uit. Maar dat is niet in 1 keer een ander gat.
0: Ja, weet je wat nou mooi is? Wij hebben het hier nu al bijna 1,5 minuut over. Michiel Veenstra en Erik Corton hebben wel wat losgemaakt met dat dilemma.
1: Ah, ik hoorde het gisterochtend voorbij komen op de radio ook. En ik denk, ik ga eerst eens even luisteren. Iedereen hier nou vol vindt. Maar ja, het is gewoon, als er een gat zit in de onderkant van mijn vuilnisbak die officieel maar 1 gat zou moeten hebben, ja, dan heb je 2 gaten.
0: Oké, dus als er een gat in je, ik snap er nu helemaal niks meer. Wat, jij vindt het een gat of niet?
1: Ik vind het 1 gat. Je kan er eigenlijk niet zo heel veel meer van maken.
0: Johan vindt het een gat. Bij deze genoteerd. Hey, dankjewel Johan.
1: Thank you. Hoi.

0: De plaat die je gehoord moet hebben, het nieuwe geluid van Queens of the Stone Age, heet Insignificant Other, is nu nog de King XL, is morgen nog de King XL, maar vanaf maandag wordt die vervangen door... Puntje, puntje, puntje, ja.
1: Elwin van Gestel.
0: Gezellig! Ja, die hoor je zometeen. Het is even voor negen. Zometeen Elwin van Gestel met de King 80's Break. En voor de rest fantastische alternatieve muziek tot aan de lunch. Met zometeen in ieder geval... Even met je meekijken. Faith No More, We Care A Lot. En ook Dude Looks Like A Lady van Aerosmith. Alleen de vraag is, wat draait Elwin zometeen als allereerste in die King 80's Break? Het idee is als volgt, ik draai het beginnetje. Jij mag raden wat het zometeen is. Er komt een nieuw album aan trouwens hoor. Dat is eigenlijk al misschien te veel gezegd. Dit is het begin. Ja, ga maar. Zeg het maar. Wat draait Elwin zometeen als eerste in de Kink 80's Break? Ik wens je heel veel plezier. Goeie antwoorden via de app van Kink. Veel plezier met Elwin.
2: Kink. Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoor reep en houdbare sportvoeding. 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
6: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïneshakes.
10: Gadver.
8: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
8: Milner.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
11: Lekker bezig.
13: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
14: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
13: Oh, en nu niet?
14: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
13: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met op dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
15: De mega-jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
18: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
19: Tijd voor een nieuwe telefoon?
9: dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
19: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
20: De energietransitie is onmogelijk.
21: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
20: Energietransitie is onmogelijk.
21: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
1: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
22: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door het datalek bij Polarstep zijn niet alleen vakantiegangers, maar ook militairen te volgen. Ook als ze niet hun eigen naam gebruiken, meldt Follow the Money. Lukte de onderzoekers zelfs om een militair transport bloot te leggen. Defensie heeft Polarstep daarom op een zwarte lijst gezet. Er is al 20.000 euro opgehaald voor de uitvaart van de beveiliger die dinsdag werd doodgeschoten in Overasselt. De man van 51 had geen uitvaartverzekering en woonde nog bij zijn moeder, die hij ook verzorgde. Als er geld overblijft, is dat voor haar. We zorgen ervoor dat ze goed verzorgd wordt, zegt de organisator van de actie. Een medewerker van een verfcoatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag, die gisteren gewond raakte bij een ongeval, is alsnog overleden. Een collega van hem kwam gistermorgen al om het leven. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Daar doet de arbeidsinspectie onderzoek naar. En Rusland heeft vannacht weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. En daarbij zijn 4 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Oekraïne stopt de komende dagen de aanval op Rusland, omdat 2 Amerikaanse onderhandelaars in Moskou gaan praten over vrede. Volgens president Trump hebben de 2 een voorstel dat vrede dichterbij kan brengen. En dan het weer van meer online. Af en toe zon vandaag, vooral in het noorden een bui, en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer.
1: Kink, Alternative Rock Radio.
23: Yes, en de Kink 80s break, daar trappen we mee af met zometeen Faith No More, We Care A Lot en ook Aerosmith. En Dude Looks Like A Lady hoor je zo. En die eerste, dat was goed te doen toch? Bij de eerste seconde al raak, dat wist Remco ook. Waterfront van The Simple Minds.

0: ik denk niet dat hij het in de jaren 80 had bedacht dat het autobiografisch moest zijn, die Steven Tyler. Maar als je nu gaat googlen op zijn gezicht, zeg maar, dan ga je toch twijfelen daarover. Dude looks like a lady. Aerosmith hoorde je in de Kink 80s break. Ook Faith No More, We Care A Lot. En The Simple Minds met Waterfront hoorde je. Ja, die laatste trouwens, die Simple Minds, komen naar Nederland. Heb ik heel veel zin in. 30 april volgend jaar in de Ziggo Dome. En niet alleen, ze komen met Level 42.
1: Van Gestel.
0: Ja, dat is toch mega. Dat is gewoon mega. Level 42 en The Simple Minds. Dat is dubbele woordwaarde wat mij betreft. Allebei fantastisch. Hey, goedemorgen. Elwin hier tot 12 uur bij je met een bak goede liedjes van 21 Pilots. Zo. En dit is Yard Act.
1: King Alternative Rock Radio.

0: Know Your Enemy. Green Day bij Kink op je zaterdagochtend, waar je misschien wel onderweg bent naar de weekendboodschappen voor vandaag, omdat je vanavond een tof feestje hebt. Of je maakt je klaar voor dat rondje sportschool of je afspraak bij de personal trainer. Nou, in dat laatste geval, personal trainer, ik ga ze zo meteen ook draaien. Nieuwe single krijg je zo meteen ook Lenny Kravitz en de Arctic Monkeys.
1: Kink. Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
8: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
10: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
11: De energietransitie is onmogelijk.
12: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander.

Lightning. Arctic Monkeys hoorde je bij Kink. Ik weet niet hoeveel tatoeages jij hebt. Of de teller bij jou op nul staat, net als bij mij. Of dat je misschien wel heel je arm of heel je lijf vol hebt staan met tatoeages. Als je nou een goede tatoeage hebt die iets te maken heeft met een liedje, laat het dan even weten in de Kink-app. Stuur even een foto van jouw tatoeage. En wie weet spreekt Mick Hummel je vanmiddag wel op de radio. Want hij gaat op zoek naar een nieuw verhaal achter een tatoeage in Tattoo Tales. Dat doet hij vanmiddag ook weer zo rond de klok van 10 voor 1. Dus heb jij een goede tatoeage, laat het even weten met de Kink-app. Misschien is het wel een Rose tattoo. Dropkick Murphys hier. The Picks.

Erase and Rewind, Cardigans hoorde je bij Kink. We rijden ondertussen alvast langzaam maar zeker het rad met daarop de 26 letters van het alfabet de studio binnen. Dat betekent zometeen weer een nieuwe ronde van het Kink ABC. We gaan weer een draai geven aan het rad. En dan mag jij puzzelen, pimpampetten met liedjes. Op welke letter die terechtkomt, je hoort het zometeen. Dit is Leap.

0: Kink. Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7.
3: Oh, wat een geld.
5: 18.000, potverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo simpel kan het zijn.
13: Nog 309.000.
14: Oké. Elektrisch en garantie?
15: 7 sturen.
14: Alcantara bekleding. En,
16: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
17: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
18: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
19: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
20: Suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
21: Sportlife. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
22: De energietransitie is onmogelijk.
23: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
22: De energietransitie is onmogelijk.
23: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
1: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Ook vandaag gaat de politie in Overasselt en omgeving zoeken naar sporen van de schietpartij afgelopen week. Waar ze precies naar op zoek zijn, is niet duidelijk. Een inzamelingsactie voor de doodgeschoten bewaker heeft al €20.000 opgeleverd. Van het geld wordt zijn uitvaart betaald. Niet alleen vakantiegangers, maar ook tientallen militairen kunnen door het datalek bij Polar Steps op de voet gevolgd worden. Bijvoorbeeld als ze op missie zijn, maar ook kan zo een militair transport blootgelegd en gevolgd worden. Dat meldt Follow the Money. Defensie is geschrokken en zet Polar Steps op een zwarte lijst. De politie in Rotterdam heeft vannacht 3 mensen opgepakt nadat een dronken vrouw met haar auto was ingereden op een terras. Er raakte niemand gewond. De 3 die werden opgepakt zijn de vrouw en 2 mannen die de auto van haar hadden vernield. Ze sloegen een ruit kapot en trapten tegen de wagen. En tennislegende Venus en Serena Williams doen niet meer mee op de US Open. Ze werden in de eerste ronde van het dubbelspel uitgeschakeld. Voor de zussen was het de eerste keer in 4 jaar tijd dat ze weer als duo aan de US Open meededen. Dat toernooi wonnen ze in het dubbelspel 2 keer. En dan het weer van weer online. Af en toe zon vandaag en eerst nog vooral in het noorden een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen iets warmer en meer zon.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
15: En de nieuwste van Nothing But Thieves zometeen. Baby Cool naar Led Zeppelin. Kink.

0: het was genieten geblazen afgelopen week tijdens de 90s Top 500 bij Kink. Gisteren de finale dag met Nirvana op nummer 1.
1: Elvin van Gestel.
0: Het is toch altijd een beetje stuivertje wisselen tussen Pearl Jam en Black en Smells Like Teen Spirit van Nirvana. Nou, het werd die laatste dus dit jaar. En je hoorde de nummer 199 nog een keer uit die 90s Top 500. Uninvited van Alanis Morissette hoorde je. The Cure krijg je zo en dit is Madrugada.
1: Kink.

0: Fall Out Boy bij Kink en Love from the Other Side.
1: Het Kink ABC.
0: Elke zaterdag en zondag dan komt het rad weer tevoorschijn met daarop de 26 letters van het alfabet. En daar geven we een draai aan. En dan mag jij puzzelen met muziek. Dat is leuk. Een leuke zaterdag- en zondagochtend bezigheid. En benieuwd waar die vandaag op terecht gaat komen? Of het misschien wel een keer de letter X is. Dat zou toch lachen zijn? Nou, het lot bepaalt. En het lot gaat nu bepalen.
1: F.
0: De letter F vandaag van Fastlane van de Urban Dance Squad. Of Farewell to the Fairground. Ook leuk. White Lies. Je mag even je favoriete plaat doorsturen. Even. Dat is ook leuk. Met de letter F dus. Kom maar door met jouw favoriete F-plaat. Misschien hoor je hem zo meteen wel terug in het Kink ABC. Net als de nieuwe van R.E.M., Fontaine's D.C. en The Killers Show.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kink. Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
4: nee,
3: proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
3: Milner.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week, AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk, voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
7: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
10: Nog 309.000.
11: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
12: 7 sturen.
11: Oh, Alcantara bekleding. En,
13: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
15: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
14: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
15: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
14: En als je voor jezelf werkt?
15: Ook gewoon 1 factuur per maand.
14: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
15: Mm.
14: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
16: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
18: Koekoe.
19: Tululu.
18: Gek.
16: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
11: De energietransitie is onmogelijk.
9: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: Als je het hebt over iconische albums uit de 90s. Hoort dit wel bij, toch? Automatic for the People, daar staat het op. R.E.M. hoorde je en Drive.
1: Het Kink ABC met de letter F.
0: De letter F, die stond centraal. Dankjewel voor alle suggesties in de Kink-app... waarmee we in principe nog de hele ochtend zouden kunnen vullen. Daar hebben we geen tijd voor, want ik ga er even 3 draaien... met de letter F. En Jolien die laat mij kiezen. Ze zegt Free Fallin' graag en dan mag jij kiezen... of je die van John Mayer of van Tom Petty draait. Dan ga ik voor die van Tom Petty. Die originale overname, why not? Hoewel die versie van John Mayer ook heel mooi is, hoor daar niet van. Youngblood and the Funeral, Luca wil die heel graag horen. En Placebo, For What It's Worth. Daar komt Frans mee aanzetten.

0: En dan toch een paar mensen kwot dat ik de versie van John Mayer niet heb gedraaid. Maar in ieder geval zeggen ook veel mensen goed, goede keuze.
1: Het Kink ABC met de letter F.
0: En zo werkt het altijd. Zo werkt het altijd. Je hebt altijd voorstanders en tegenstanders van liedjes. Tom Petty en Free Fallin'. Kink ABC kwam bij de letter F terecht. The Funeral zat er ook in van Youngblood en For What It's Worth van Placebo. Morgen zo rond 10:30 weer een nieuwe ronde.

0: better do the do.
1: Libri Vuurwerken.nl.
2: Kink. Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon 1 factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk.

0: spel. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
9: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Reddingswerkers hebben na de overstroming in Nepal nog iemand levend uit een tunnel gehaald. Gisteren konden er al 2 mensen worden gered, ze hadden er 10 dagen in vastgezeten. Waarschijnlijk zitten nog altijd tientallen mensen opgesloten in de tunnel. Die hoort bij een waterkrachtcentrale. Vandaag gaat de politie in Overasselt verder met onderzoek na de dodelijke schietpartij dinsdag. Waarnaar wordt gezocht is niet bekend. Gistermiddag werd nog een wapen gevonden. Donderdag doorzocht de politie 9 woningen op zoek naar bewijs. 32 opgepakte verdachten stonden gisteren al voor de rechter. De uitvaart van koning Harald woensdag wordt voor Noorwegen waarschijnlijk de grootste veiligheidsoperatie ooit. Er worden zo'n 3000 agenten ingezet, onder meer vanwege de vele hoge gasten. Het centrum van Oslo is veiligheidszone. Iedereen wordt gecontroleerd en auto's, e-steps en fietsen komen er niet in. En de maker van het computerspel Tetris is boos op president Trump. Die heeft op een site van het Witte Huis een eigen versie van het spel gezet. Je moet dan een muur bouwen om te voorkomen dat migranten Amerika binnenkomen. We hebben niks met dat spel te maken. Wij geloven in het samenbrengen van mensen, zegt de Tetrismaker. En dan het weer van weer online. Af en toe zon en eerst nog vooral in het noorden een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen iets warmer en meer zon.
9: Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
11: En mijn lievelingsliedje van de Beatles zometeen ook Royal.

0: Ja, dus feitelijk ben ik nu eigenlijk een uur te laat, ja. Nummer 10 over 10 van Royal Blood, nieuwe single. Maar het is 11 uur geweest. Dat is toch jammer. Had beter gepland kunnen worden. Nou ja, goed, kan gebeuren. Overkomt de beste, u hoort het. Royal Blood en 10 over 10 hoorde je bij Kink. Zometeen vertel ik even wat er in de Kink prijzenkast zit vanaf maandag. En dat heeft iets te maken met mijn verjaardag.
1: Elvin van Gestel.
0: Dat is heel gek, hè? Nou ja, ik word op 28 november word ik 36 en op die dag is er ook een hele toffe Kink Presents show waar we kaarten voor gaan weggeven vanaf maandag. Wat, wie en hoe? Je hoort het zo meteen. Naar Arcade Fire en dit zijn de Foo Fighters.
1: Kink.

0: The Verve bij Kink. En Lucky Man. Misschien ben jij wel een van die Lucky Mans of Lucky Women die komende maandag de Kink prijzigheid vangt. De prijzigheid heeft niet zomaar tickets mee. Heeft echt hele vette tickets mee. Voor The Prodigy. 28 november van dit jaar staan ze in de Ziggo Dome. En jij kan erbij zijn als je de Kink prijzigheid vangt. Vanaf maandag gaat hij los, de prijzigheid. In de ochtendshow bij Michiel Veen staat tussen 6 en 9. Eerste winmoment is dan. En daarna win je gewoon zodra je de prijzigheid hoort. Dus laat je radio de komende week lekker op Kink om in ieder geval kans te maken op tickets voor The Prodigy. Vanaf maandag dus bij Kink. Zometeen krijg je Weezer. En ook een reisje rond de wereld met de Peppers.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
9: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

Ja, doen we goed. Dat stukje nazorg voor de mensen die toch heel graag nog wat meer willen horen van de 90's Top 500. Die Nights drijven natuurlijk gewoon het hele jaar door. Ook zoals deze van Live, All Over You, hoorde je bij Kink. En Mick draait zometeen nog een paar van die fijne 90's parels, hoor. Nirvana onder andere en ook Pearl Jam zometeen bij hem. Dus genoeg reden om de radio op Kink te laten staan. Fijne zaterdag, veel plezier met Mick zometeen.

0: mutual.
1: Kink. Let's go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
7: Mm-hmm.
6: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle Durkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
13: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
1: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij Biddinghuizen is iemand om het leven gekomen bij een ongeluk met een landbouwvoertuig. Dat meldt Omroep Flevoland. Volgens de politie ging het om een ongeluk op eigen land van een boer. Wat er precies misging, wordt onderzocht, ook door de arbeidsinspectie. De Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou voor een gesprek met president Poetin. Ze gaan een plan van president Trump bespreken over het einde van de oorlog met Oekraïne. Afgelopen nacht viel Rusland nog een stad in Oekraïne aan, waarbij 4 doden vielen. Morgen praten Witkoff en Kushner met president Zelensky. Een paar honderd gemaskerde demonstranten blokkeren de haven van het Britse Dover. Ze staan op meerdere wegen in de buurt, zodat het verkeer niet verder kan. Het is waarschijnlijk een protest tegen asielzoekers die met duizenden proberen het kanaal over te steken. Veerboten van en naar Dover varen wel gewoon. En de 3 jongens die vorige week om het leven kwamen bij een ongeluk op de dijk bij Enkhuizen kwamen uit Eritrea en er is nu een inzamelingsactie voor ze gestart. Het geld is bedoeld om hun lichamen terug te brengen. Tot nu toe is er al 15.000 euro binnen. De actie was een idee van een begrafenisondernemer uit Dronten. En dan het weer van meer online. Af en toe zon en vooral in het noorden een paar buien. Staat een flinke wind en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en een paar graden warmer.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Nick
15: Editors en Audioslave voor je zometeen na Nirvana en About a Girl Unplugged. Kink.

0: Audioslave bij Kink. Doesn't remind me.
1: Kink, Mick Hummel.
0: Hallo, met Mick. Ik mag je de komende uren gezelschap houden op deze zaterdagmiddag. En Elwin zei het net al, met hier en daar ook echt nog wel wat fijne 90s classics om een beetje een afkick dagje te hebben van de Kink 90s Top 500. Die hele lijst die vind je trouwens op kink.nl, mocht je het gemist hebben. Zie je ook vragen binnenkomen in de Kink-app van mensen die daar graag een playlist van willen op hun favoriete streamingdienst. Dat wordt aan gewerkt. Dat komt er waarschijnlijk ergens de komende dagen aan. Zeker de Kink 90s Top 500 wordt ook gewoon weer een playlist. Dat komt goed. Voor nu ben ik er vanmiddag dus met fijne muziek uit de 90s, maar ook zeker nieuwe muziek. Bijvoorbeeld van Phoebe Bridgers. Zometeen even op zoek naar mooie muzikale verhalen bij tatoeages van mede-kinkers. Maar laten we beginnen met muziek van M83. Zo, Pearl Jam en deze van Echo and the Bunnymen, The Killing Moon.

0: Pearl Jam hoor je bij Kink, in dit geval met Dissident.
1: Kink. Tattoo Tales. Tattoo Tales.
0: Elk weekend geniet ik van verhalen van medekinkers, luisteraars van Kink, die een tatoeage hebben die te linken is aan de muziek van Kink. Dus bijvoorbeeld een bandlogo, of een songtekst, of een instrumentje. Of onlangs sprak nog iemand die had dat engelfiguur met het open lichaam van In Utero van Nirvana bijvoorbeeld helemaal getatoeëerd. Jouw tattoo-tale is welkom in de Kink. Ik heb stuur een berichtje met ook een foto van de tatoeage en het verhaal erbij. Zometeen voor Kink Tattoo Tales spreek ik met Veke. En die heeft een tatoeage die hem eraan herinnert dat je af en toe gewoon een beetje alles los moet laten en maar een beetje moet kijken waar het leven je brengt. Dat zometeen in Kink Tattoo Tales. Ook de nieuwste van Phoebe Bridgers, muziek van U2 en Biffy Clyro. Hoor je zo.
2: Kink. Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoor reep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mint. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
18: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
20: King.

0: De nieuwste van Phoebe Bridgers heet Lost Boys.
1: Kink Tattoo Tales. Tattoo Tales.
0: Elk weekend bel ik met een medekinker die een verhaal vertelt over zijn of haar tattoo. Alleen nu bel ik even iemand terug die een tijdje geleden stuurde via de kink-app dat hij een tatoeage ging laten zetten. Kijk of dat ook al gebeurd is inmiddels.

0: Hallo.
1: Hey Fekker, goedemiddag. Je spreekt met Mick van Kink.
0: Hey, goedemiddag.
1: Hallo. Jij stuurde een tijdje geleden een berichtje over Kink Tattoo Tales. En toen zei jij, ik heb afgelopen dinsdag de afspraak gemaakt om Go With The Flow in het Draconic op mijn schouder te laten tatoeëren. En inmiddels zijn we een tijd verder. En Fekke, ik vraag me af, is het gebeurd?
0: Ja, het is gebeurd afgelopen vrijdag.
1: Ja, het staat erop.
0: Het staat er.
1: En ben je daar blij mee?
0: Ik ben er heel blij mee, ja, zeker.
1: Moet je me eerst even uitleggen, wat is Draconic precies voor...
0: Dat is een taal die bedacht is voor het spel D&D, Dungeons & Dragons.
1: Dungeons & Dragons, oké, precies. Een soort van fantasy-achtige, sprookjesachtige taal. Ja. En dan daarin vertaalt dat nummer van Queens of the Stone Age, die tekst Go With The Flow.
0: Go With The Flow, ja.
1: Go With The Flow. Waarom is dat zo'n mooie titel, mooie tekst voor je?
0: Ik vind het een geweldig nummer van Queens of the Stone Age natuurlijk. Ja. Maar ik ben ook, het is voor mij een soort van motto geworden in een moeilijke tijd die ik heb gehad, waardoor ik dus door waar ik doorheen moest.
1: Ja.
0: En als autist hou ik me heel vast graag aan regeltjes en wil ik graag dat alles gaat zoals ik het wil. En Go With The Flow is dan een heel mooi motto om niet om mee te gaan met de stroming, zeg maar. Om juist te laten gaan, zeg maar.
1: Soms dan gebeurt het leven en dan kun je onmogelijk vasthouden aan dingen. En dan moet je gewoon maar met die flow meegaan, toch?
0: Precies.
1: Ja. En dat dan in het Draconicon van een van je favoriete games op je schouder getatoeëerd. Ik ben benieuwd, Fekke. Zou je via de Kink-app even een foto kunnen sturen? Dan zetten we die ook even erbij in de Kink-app bij het fragmentje. Dat is mooi om te zien, denk ik.
0: Ja, nee, ga ik zeker doen.
1: Ga jij dat doen? Dan zetten we die erbij. En dan draai ik natuurlijk Go With The Flow, Fekke, voor jou Dungeons & Dragons Queens of the Stone Age tattoo.
0: Helemaal goed, dankjewel.
1: Dankjewel voor jouw tattoo-tale.
0: Joe, houdoe.

0: Blues by Kink, Be With You. Daarvoor Kate Bush, Running Up That Hill. En ook Go With The Flow, Queens of the Stone Age. Fekke die heeft hem getatoeëerd. Althans, Go With The Flow in het Draconic, de Dungeons & Dragons taal. De foto van die tattoo en ook het fragment van het gesprek wat ik zojuist met hem had over zijn muzikale tatoeage vind je op kink.nl en in de Kink-app bij Gemist. En als je ook een mooie tatoeage hebt waar je het verhaal over wil vertellen, stuur een berichtje via de Kink-app. Misschien spreek ik je dan volgend weekend voor Kink Tattoo Tales. En zometeen nieuwe muziek van Florence Road en ook absolute Kink Classics van Supergrass en Linkin Park.
1: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
11: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
15: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
16: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een ernstig ongeluk vanochtend tussen een auto en een vrachtwagen op de A76 ter hoogte van Heerlen is een dode gevallen. Het gaat om de bestuurder van de auto. De vrachtwagenchauffeur heeft niets, meldt de politie. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, schrijven media daar. Het is de bedoeling dat ze met president Poetin gaan praten over vrede met Oekraïne. Na het bezoek aan Moskou gaan ze morgen door naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Ondertussen heeft Rusland vannacht weer Oekraïne bestookt. Er is massale belangstelling van de Noren om afscheid te nemen van hun oude koning Harald. De wachttijd om langs een kist te lopen in de Paleiskapel in Oslo kan oplopen tot 7 uur, staat een rij van 1,2 kilometer. Vanwege de drukte is de kapel dit weekend en maandag langer open, tot 11 uur 's avonds. En wielrenner Tadej Pogacar komt dit jaar niet meer in actie. In de Ronde van Spanje ging hij flink onderuit, waarbij het een en ander brak en een hersenschudding opliep. Dat betekent dat hij niet zijn WK-titel in Canada kan verdedigen. Ondanks dat heeft hij nu al een heel succesvol jaar, want hij won de Tour de France en de Giro. En dan het weer van meer online. Af en toe zon en vooral in het noorden een paar buien. Staat een flinke wind en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en een paar graden warmer. Kink. Alternative Rock
0: Radio. Nick Hamel. Supergrass en ook de nieuwste Florence Road hoor je zo meteen na Breaking the Habit van Linkin Park. Kink.

Nieuwe muziek van Florence Rhodes bij King 7563. Op de zaterdagmiddag. The day after the King Present Show van The Black Keys. Of misschien wel de middag before the King Present Show van The Black Keys. Want zij stonden gisteravond en ook vanavond in de AFAS Live in Amsterdam. Als je vanavond gaat, heel veel plezier. Zometeen even wat voorpret met een track van The Black Keys. Als je gisteravond bent geweest, het was leuk, hè? Zometeen even nagenieten met een track van The Black Keys. En als je de foto's wil checken van die show van gisteren, die vind je op onze Facebook, op onze Instagram. Sowieso wel leuk als je ons volgt op socials. @kink.nl zijn we daar. The Black Keys dus, na Nova Star. Dit is Wrong by Kink.

Ik hoor van iedereen die erbij was, ik was er zelf niet bij, gisteren in de AFAS Live voor King Presents The Black Keys, dat het een feestje was. Dus als je er ook was, even nagenieten met de foto's dus op de socials van Kink, @kink.nl. En als je vanavond gaat naar de tweede show, dan heel veel plezier bij King Presents The Black Keys. Want het zijn twee avonden achter elkaar. Je hoorde The Black Keys bij Kink. Tighten up. Zometeen muziek van Stone na deze Kink Classic van Fleetwood Mac, The Chain.

0: Het lijkt wel of elk festival waar Stone niet zelf als band op het podium stond, dat Stone daar wel gewoon als bezoeker ook was deze festival zo. Wat is die Finn op veel verschillende plekken gespot? Mospittend en crowdsurfend en wel. Je hoorde Stone in dit geval met Monkey See, Monkey Do bij Kink Alternative Rock Radio. Bijna 1:30 en 1:30 is elke dag een tijdstip voor de Kink Zero's Break. Het was er een paar dagen niet vanwege de 90s Top 500, maar zometeen gaan we weer terug naar de jaren nul hoor. Met muziek van Kings of Leon, The Klaxons en ook de Yeah Yeah Yeahs.
1: Kink. Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
2: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
5: Loco.
4: De Lulu.
5: Gek.
4: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.

0: Het was er een tijdje niet rond 1:30, omdat we de afgelopen 5 dagen in de Kink 90's Top 500 verwikkeld zaten. Maar nu is er weer ruimte voor dat andere fijne muzikale decennium, de jaren 0, de Zero's. Elke dag om 1:30 de Kink Zero's Break. Een blokje nostalgie terug naar de tijd dat je met je skinny jeans op je fiets op weg naar school was en op je mp3-spelertje luisterde naar muziek van de Yeah Yeah Yeahs die je zo meteen hoort. De Klaxons. En we beginnen deze Zero's Break met Kings of Leon, Notion.
1: Kink. Zero's Break.

echt iets van de laatste jaren dat wat oudere nummers bij de jeugd, de pubers van nu, zeg maar, helemaal weer naar boven komen borrelen doordat er een TikTok-trend mee gedaan wordt. Deze Maps van de JJS uit de Zero's dus alweer, die was laatst ook een paar jaar geleden in TikTok een soort van dansje. Wait, en dat ze dan dat handje zo naar voren steken als in wait, en dan they don't love you like I love you. Maar wij kennen hem gewoon uit de Zero's. Hij zat in de Kink Zero's Break Maps van de Yeah Yeah Yeah's. Ook Golden Scans van de Klaxons. En we begonnen met Kings of Leon Notion. Elke dag vanaf nu weer, nu de 90's Top 500 weer achter de rug is op Kink. Dus ook morgen, ook overmorgen bij Isabel weer. De Kink Zero's Break, een blokje van 3 fijne tracks uit de jaren 0 hier bij Kink. Waar je zometeen nieuwe muziek krijgt van Enter Shikari. Ook een classic van Van Halen. En dit is eerst Blur bij Kink. Girls and Boys.

Van Halen. En Jump bij Kink. Nou ja, dat zou kunnen, hè, dat je gewoon even lekker op en neer aan het springen bent op de zaterdagmiddag. Misschien ben je het huis aan het poetsen, de kinderen in de auto van of naar het sporten aan het rijden. Je aan het voorbereiden op uni, wat maandag volgens mij in de meeste steden weer gaat beginnen. Of gewoon een beetje lekker in de natuur aan het wandelen met je oordoppen in op Kink. Wat je ook aan het doen bent met je weekend, wij zorgen met liefde voor de soundtrack van dat weekend. Met de allerfijnste alternative rock, met zometeen bijvoorbeeld muziek van Radiohead, Cage the Elephant heb ik nog. Er komt weer een nationaal poppunk momentje aan rond 20 over 2 met een fijne poppunk track. En bijvoorbeeld deze van de Last Dinner Party, Nothing Matters bij Kink.

0: Less Than a Party. Nothing Matters bij Kink. Zometeen hoor je een track bij Kink waarvan ik ervan overtuigd ben dat als ik nu met mijn stem gewoon de eerste drie noten van dat gitaarlijntje nadoe, dat je meteen weet over welke ik het heb. Oké, komt-ie. Die, zometeen bij Kink en ook de nieuwste van Cage the Elephant en een Kink Classic van Radiohead. Komt eraan.
1: Kink. Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
7: Mm.
6: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
11: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
1: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
13: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Overasselt wordt verder gezocht naar bewijsmateriaal na de dodelijke schietpartij dinsdag. Onder meer in het weiland, naast de woning van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Volgens regionale media werd er een niet afgevuurde kogel gevonden. De politie doet ook in omgeving zoekacties, waar precies is niet duidelijk. Op de A76 bij Heerlen is een dode gevallen bij een ernstig ongeluk met een auto en een vrachtwagen. Het gaat om de bestuurder van de auto. Die knalde achter op de vrachtwagen. Waardoor is onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur heeft niets, meldt de politie. Een natuurbrand die gistermiddag in het zuiden van Frankrijk uitbrak is maar niet onder controle te krijgen. Een stuk van zo'n 300 voetbalvelden staat in lichterlaaien. Honderden brandweerlieden en een blusvliegtuig zijn ingezet. Maar blussen is lastig, temperaturen zijn hoog en er staat een harde wind. En Max Verstappen heeft het in de training voor de Grand Prix van Italië een stuk beter gedaan dan gisteren. Toen reed hij de 9e tijd, Maar vanmiddag was hij een stuk sneller met de derde tijd. Alleen George Russell en Lewis Hamilton waren sneller. Straks is de kwalificatie voor de race van morgen. En dan het weer van meer online. In het noorden kan lokaal nog een bui vallen, in de rest van het land droog, met af en toe zon bij 18 tot 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een paar graden warmer dan vandaag.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Make a
0: move. Nieuws de Cage the Elephant en ook Kaiser Chiefs zometeen na Radiohead. No surprises. Kink.

Applausje voor Marcel en voor Bram. Die hadden het namelijk goed. Ik zei net dat je waarschijnlijk het liedje wat ik ging draaien wel kon herkennen aan mijn vocale imitatie van het gitaarriffje. De eerste drie noten daarvan. En ik zei... En Marcel en ook Bram die hadden het goed in de Kink. Het was inderdaad deze Ruby van Kaiser Chiefs op de zaterdagmiddag van Kink. Wat bijna weer tijd is voor mijn favoriete momentje van de week. Dat is 2:20 op zaterdagmiddag. Het nationale pop-punk momentje. Voor iedereen die net als ik helemaal fan is van dat muziekgenre. Het momentje dat je weet, oké, gegarandeerd op Kink wat er ook gebeurt. Rond 2:20 op zaterdagmiddag is er een fijne pop-punk emo-achtige track. Waar ze lekker meer stemmen gaan het blaren zijn over hoe oneerlijk het leven wel niet is. Beetje van die fijne high school rock. En daarin zo meteen een band die je misschien wel al kent. Maar dan wel een liedje die je van hun niet zo heel erg vaak hoort. The All American Rejects in het nationale poppunk momentje zo meteen. Eerst andere muziek van Bush en Sex Pistols nu. Pretty Vacant.

Swallowed van Bush. De band Bush, niet de Amerikaanse oud-president Bush. Nee, de band. Maar speaking of All American Rejects...

20 over 2 is het nationale pop-punk momentje. Een momentje dat je weet dat we even gaan genieten met elkaar van een fijne track in het genre pop-punk, wat mijn favoriete muziekgenre is. En deze keer dus met All American Rejects. Je kent ze wel van Gives You Hell, maar dit is een wat minder bekende. Het is de titeltrack van hun tweede album uit 2005. En ze schreven het omdat ze vrienden hadden in die tijd die een beetje door een moeilijke tijd gingen. En het is een beetje een tip om gewoon door te gaan als alles tegen zit. Er zit ook een toffe videoclip bij, waarbij de zanger van verschillende outfits voorzien wordt. En dat wordt heel snel achter elkaar geknipt. Zo, tak, tak, tak, tak, tak. Dan zie je hem helemaal door het leven heen gaan. Naar verluid zijn daar meer dan 100 verschillende outfits voor gebruikt. Die clip die moet je zelf maar even opzoeken. Maar de komende minuten gaan we er op King van genieten in het nationale pop-punk momentje. The All American Rejects. Dit is Move Along.

Move Along. The All-American Rejects in het nationale poppunk momentje. Als je ervan genoten hebt en je hebt behoefte aan nog meer fijne poppunk, er is een playlist met alle nationale poppunk momentjes ooit in het weekend gedraaid. Die vind je via king.nl/momentje. En dit is The Darkness. I Believe in a Thing Called Love bij Kink.

0: krijg toch altijd zin om een glitterjasje aan te trekken van deze muziek. The Darkness, I Believe in a Thing Called Love, hoor je bij Kink Alternative Rock Radio op de zaterdagmiddag, waar ik zonder glitterjasje, dat beloof ik dan wel, zo meteen muziek voor je heb van Cloudsurfers, REM en ook The Killers, sowieso.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Smint.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
7: Smin. Boost yourself.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
13: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
12: Phew, we kunnen weer.
13: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
17: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar €1,39.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Fans van

Soms zit ik tijdens de muziek op Kink een beetje op mijn telefoon te kijken naar de socials. En soms zit ik een beetje voor te bereiden wat ik daarna wil gaan zeggen op de radio. Of ik ben even met iemand aan het kletsen die hier ook in de studio staat. Maar er zijn van die liedjes, daar zit je gewoon eigenlijk 4 minuten lang met volle aandacht naar te luisteren wat er ook gebeurt. En dit is daar toch echt wel zo eentje van. Night Swimming van R.E.M. hoorde je op de zaterdagmiddag van Kink. Alternative Rock Radio met zometeen muziek van The Zootons, Violet Grawl, Simple Minds ga je horen. Eerst wil ik je even een kleine gratis tip geven. Vanaf maandagochtend gaan we namelijk de Kink Prijzigheid weer loslaten. En komende week heeft hij tickets voor Kink Presents The Prodigy in de Ziggo Dome op 28 november in zijn bek. Dus als je daarin wil, lekker feest vieren bij The Prodigy. Dan vanaf maandag dus de komende week goed opletten of je die Kink Prijzigheid hoort. Alle info daarover vind je in de Kink-app en op kink.nl. Nou, ik zei het al, zometeen dus Violet Grawl en ook Simple Minds. Eerst de Zootons met hun origineel van Valerie.

0: New Gold Dream van een bandnaam waar wij allebei geen last van hebben.
1: Ik vroeg me al af waar jij heen ging met dit verhaal. Ik dacht, misschien ga je nog 81, 82, 83, 84 zeggen.
0: Wij piekeren heel veel. Wij denken heel veel over dingen na. Dus
1: absoluut geen simple minds.
0: Nee, zeker niet. Het is Lisa Konings die u hoort, dames en heren.
1: Ja, dat is alweer een tijdje geleden.
0: Nou ja, vorige week was Olivier er, toch?
1: Ja, en de week ervoor was ik er ook niet. Dus ook niet. Ik heb toch wel even de navigatie aan moeten zetten.
0: Nou, wat fijn dat je er weer bent. En je hebt meteen ook een tractatie meegebracht.
1: Zeker, want ik ga kaartjes weggeven voor wel een heel bijzonder festival. Mm. Werkplaats Live. En dat is niet in de grote Randstad, maar in Friesland.
0: Oké.
1: Het is een punkrockfestival.
0: Klinkt leuk.
1: Volgende week, ja zeker.
0: Meer daarover zometeen bij Lisa en over hoe je dat dan wint. En ook muziek van Suzy and the Banshees en Creed zometeen.
2: Kink. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's.

0: Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben René Postma. De Russische president Poetin valt Kiev voorlopig niet aan. Er komen 2 Amerikaanse onderhandelaars die een eind willen maken aan de oorlog. Vandaag zijn die in Moskou, morgen in Oekraïne. President Zelensky had eerder al besloten om Rusland even niet aan te vallen en vroeg Poetin om datzelfde te doen. In Zuid-Frankrijk tussen Perpignan en de Spaanse grens woedt een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden en een blusvliegtuig zijn ingezet, maar krijgen het vuur niet onder controle. Het waait hard en het gebied is steil en moeilijk te bereiken. Een middeleeuws kasteel op een rots dat normaal veel toeristen trekt, is ontruimd. Den Haag maakt zich als stad van vrede en recht zorgen over Amerika. Burgemeester Van Zanen zegt dat president Trump het internationaal strafhof in Den Haag steeds zwaarder onder druk zet. Rechters zijn zelfs op een sanctielijst gezet. Het begon allemaal toen het hof de Israëlische premier Netanyahu aanklaagde voor oorlogsmisdaden. Een protest bij de haven in het Engelse Dover is voorbij. Vanmorgen blokkeerden honderden gemaskerde demonstranten allerlei wegen richting de haven. Het was een protest tegen de komst van illegale migranten die het kanaal oversteken. Maar na enkele uren vertrokken de demonstranten en is de blokkade voorbij. Het weer van Weer Online. Het blijft droog met aardig wat zon. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen vrij zonnig en rond 22 graden. Maandag nog wat warmer.
11: Kink.

0: That's me van Kyo.
1: Dit is King.
0: Ja, een hele goede middag. Het is alweer even geleden. Maar hey, Lisa hier. En ik ben verhuisd en wel. En ik ben hier weer om in de beste alternatieve muziek te laten horen. En dat is op zo'n wisselvallige zaterdag ook altijd wel lekker. En de mijne begon zelf op een sportveld met twee boodschappentassen. Want daar ging ik een groente- en fruitbox ophalen met allerlei spullen die zijn afgekeurd door de supermarkten. Maar wel gewoon helemaal prima zijn om te eten voor een fractie van de prijs. En dat is goed voor de portemonnee en goed voor de wereld. Maar ja, genoeg over mij. Ik ben ook heel erg benieuwd wat jij deze zaterdag doet. In ieder geval naar Kink luister dus. En daar hoor je zo Hello Heaven Hello van Youngblood na Head Over Feet van Alanis Morissette.
1: Kink.

Volbeat op de zaterdagmiddag van Kink met Sad Man's Tongue. En ik vroeg net, hoe ziet jouw middag eruit? En Kevin laat weten dat hij aan het werk is in de bloemenwinkel en Romke appt via de Kink app gras maaien voor de wintervoorraad van de koeien en Kink luisteren natuurlijk. Ja, en als je naar Kink blijft luisteren, win je voor 6 uur kaartjes voor Werkplaats Live in Mijn Naam in Friesland volgende week zaterdag. En de organisator Auke vertelt zo meer over het bijzondere verhaal achter het festival. Dat zometeen, net als muziek van de Haunted Youth, Deadwish ga je horen. En ook deze van de Black Rouse komt zo meteen voorbij.

0: Libre
1: vuurwerken. .nl.
2: Kink. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
6: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon IMEA en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
7: Wie was je aan de beurt?
8: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
9: Voor die 2 euro haal je nog geen bakje vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon 1 factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
11: Mm.
10: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
12: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.

0: Do You Want To van Franz Ferdinand.
1: Dit is King.
0: En deze middag win je op King kaartjes voor een heel bijzonder punkrockfestival in het Friese Mijn Naam. Werkplaats live op 12 september aanstaande. En ik gebruik expres het woord bijzonder. En wie mij daar meer over kan vertellen is organisator Auke. Auke, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, het festival heeft ook niet de minste line-up. Want kun je me vertellen wie er allemaal staan?
2: Zeker. We beginnen volgende week met Seawolf. Dat

0: is een Friese indieband die in Friesland best ook wel bekend is. En die we waar we dus ook mee openen. Vervolgens komen de jongens van Fit.
1: Een King Band ook.
0: King Future. Ja, die kennen jullie van mij ook. Maar zijn ook Future Icon bij jullie.
1: Ja, dat klopt.
0: En dan komt Taxi Taxi. En we sluiten vervolgens af met de Wodan Boys als headliner.
1: Dat zijn niet de minste namen.
0: Zeker, je moet goed openen, hè, zeggen we altijd.
1: Ja, de line-up is bijzonder, maar de hele organisatie achter het festival ook. Want kun je me vertellen hoe het tot stand is gekomen?
0: Ja, zeker. We zijn altijd met een groepje gingen we altijd festivals, maar ook concerten af. En ja, in Friesland is die mogelijkheid zeker, hè, voor het alternatieve genre zijn die mogelijkheden gewoon veel minder. Mijn vader was daar ook onderdeel van die groep. En ja, een paar jaar terug op Berg, daar hadden we het er al eens over. Is het niet super vet als we zelf ook eens iets organiseren? Maar met name ook voor een iets kleinere Nederlandse band. Dat vinden we wel belangrijk. En dat idee was het er wel, maar locatie was echt een ding. Je zit toch met een opstartkost, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Maar vorig jaar, of twee jaar terug, werd mijn vader ziek. En hetzelfde weekend waarin we nu werkplaats houden, een jaar terug, is toen een afscheidsfeest voor hem in zijn loods, die hij altijd de werkplaats noemde, is toen een afscheidsfeest georganiseerd. En toen zei hij ook veel, ik ben er straks niet meer. Dus zei ik, zal een eerste editie, mocht het er nog van komen, zal ik niet meer meemaken. Maar als je dat toch wat wilt, dan kan het hier ook in de loods. Want wij gebruiken hem straks niet meer. En zo is dat, eigenlijk ontstaan en is binnen een jaar eigenlijk werkplaats uit de grond gestampt.
1: Ja, dus het is ook heel idealistisch begonnen met het idee van er is te weinig alternatieve muziek in Friesland. Ja. Laten we het zelf doen. Maar het heeft nu inmiddels een zware ondertoon gekregen.
0: Het heeft een dubbele lading. Dat snap ik ook. Maar goed, het is ook wel met de organisatie. Ben je er ook wel bewust van. Het is ook wel weer heel mooi dat het op deze manier toch nog kan. En dat hij op die manier, ja, dat klinkt misschien ook dubbel, maar wel wat aan bij kan dragen. Want het is wel zijn loods en wat is zijn werkplaats waar dat nu georganiseerd wordt. Dat is wel heel mooi ook om te doen.
1: En daarmee kun je ook zijn leven vieren, lijkt mij.
0: Uiteindelijk wel. En dat is dat zal volgende week zeker niet centraal staan. Maar het is wel heel goed. Wij zullen er als organisatie in ieder geval wel bij stilstaan en even aan denken. En we maken er gewoon volgende week een hartstikke mooi evenement van.
1: Ja, want wanneer is het voor jou echt helemaal geslaagd?
0: Ja, als de mensen blij worden van het evenement. Het is wel een gokje, ook zeker in een dorpje als mijn naam. Maar op het moment dat ze gewoon daar in die loods staan te dansen, biertje drinken met z'n allen. En dat je ook gewoon met elkaar dat kan vieren. Dat we dat ook met z'n allen kunnen organiseren. Ja, dan is dat gewoon geslaagd.
1: En uiteindelijk is ook alles relatief dichtbij. Want het is 20 minuten rijden van Leeuwarden, toch?
0: Ja, klopt. We hebben zelfs een heuse festivalcamping. Dus dat is, mochten mensen van iets verder komen, ze kunnen gerust even een nachtje komen overnachten. Dus ja, en alles is gedacht. En het is met het openbaar vervoer en na afloop van het evenement kunnen ze gewoon al met de bus naar Leeuwen om vanuit daar weer een trein te pakken. Dus op zich, het lijkt heel klein en heel ver van alles, hè, maar het valt reuze mee.
1: En mensen hoeven zich in ieder geval ook niet tegengevoeld te houden vanwege de afstand. Want ik geef vandaag dus 1 keer 2 kaartjes weg. En dat kan ook heel erg simpel. App even via de Kink app dat je erheen wil en hou je telefoon in de gaten. En Auke, veel succes en veel plezier volgende week.
0: Dankjewel, gaat helemaal goed komen. Kink.

Dit is dus een van de bands volgende week op het festival Werkplaats Live in Menaam. Je hoorde Fit met Cash en wil erheen? Stuur een appje via de Kink-app. En voor 6 uur weet je dan of je de winnaar bent en er volgende week zaterdag heen gaat. En verder hoor je nu op Kink, muziek van Ugly Kid Joe. Dit is Everything About You.

0: Zaterdagmiddag met Everything About You van Ugly Kid Joe. En voor 6 uur maak je kans op 2 tickets voor Werkplaats Live in mijn naam. Met een line-up met onder meer Fit, Taxi Taxi en Wodan Boys. En mocht je vanavond ook nog niks te doen hebben, dan zou ik ook lekker blijven luisteren. Want na het nieuws van 4 uur is er een kans dat ik jouw avondplanning ook nog eens verder invul. En verder hoor je ook muziek van Yard Act. New Beginnings hoor je zo meteen. Net als deze van Skunk & Nancy.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Focus. Op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
2: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
5: Nu haal hè, dus niet straks.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines, 500 gram, maar 79 cent.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo simpel kan het zijn.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
12: Nog 309.000.
13: Oké. Elektrisch en garantie?
14: 7 sturen.
13: Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
17: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
18: Loco.
19: De Lulu.
18: Gek.
17: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Let's go! Mediamarkt.
9: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben René Postma. De Russische president Poetin zegt de komende dagen de Oekraïnse hoofdstad Kiev niet aan te vallen. Amerikaanse onderhandelaars zijn dit weekend in Moskou en Kiev om over vrede te praten. En voor president Zelensky was dat reden om met een bestand te komen. Hij vroeg Poetin hetzelfde te doen, maar die weigerde eerst. En nu is hij dus toch overstag. In Brunsum in Limburg is vanmiddag een Pride Walk met een schaduwkant. Op de aankondiging op Facebook kwamen zoveel haatreacties dat de gemeente aangifte gaat doen. Er werd zelfs gedreigd met geweld. De organisatie vindt het heel verdrietig, maar zegt ook dat het aantoont dat de Pride hard nodig is. Tijdens een vliegshow in de buurt van Athene is een straaljager neergestort. Duizenden mensen zagen hoe het toestel vlak na het opstijgen hoogte verloor, crashte en explodeerde. Hoe het met de 2 piloten gaat is niet duidelijk. De vliegshow bij Athene is een jaarlijks evenement. Een serval in Tilburg is weer ontsnapt. Het is al de tweede keer in iets meer dan een jaar en de buurt maakt zich zorgen. Vooral omdat de serval nu echt spoorloos is. Het is wel een wild dier in een woonwijk, zegt een bewoonster tegen Omroep Brabant. Vorige keer zat hij bij de buren in de tuin en werd hij zo gevangen. Het weer van Weer Online. Het blijft droog met aardig wat zon en vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen vrij zonnig en rond 22 graden, maandag nog wat warmer.
14: Kink, Alternative Rock Radio, Lisa Koning.
0: En zometeen dus New Beginnings van Yardex na Hedonism van Skunk & Nancy.

0: Everybody's Fool van Evanescence.
1: Dit is Kink.
0: Ja, goedemiddag. Lisa hier en dit is Kink. Op de zaterdag in september, de eerste zaterdag van september zelfs. En nog twee dinsdagen en dan is het Prinsjesdag. En het nieuws stond natuurlijk de hele week in het teken van de rommelige begrotingsonderhandelingen. En ik zat daar zo even in te kijken in de gelekte stukken. As one does natuurlijk op een zaterdagmiddag. En tot mijn grote schrik zag ik dat het belastingvoordeel voor de kleine speciaal bierbrouwer dreigt te verdwijnen. En daarmee dus ook heel veel bijzonder bier. Want er wordt sowieso al niet heel erg veel aan verdiend. Maar zo is het ook echt niet meer te doen voor de kleine ondernemer. Dus mocht je nog weekendboodschappen doen vandaag, loop dan toch nog even langs het speciaal bierschap. Want de kleine ondernemer steunen, dat kan natuurlijk nooit kwaad. Nou, zo hierbij gezegd, volgend weekend een Werkplaats Live in mijn naam in Leeuwarden. Waar je kaartjes voor kunt winnen als je een berichtje stuurt via de Kink app. En dan kun je onder andere gaan genieten van Bodem Boys. En ja, zometeen hoor je ze met power. Maar eerst op Kink is dit muziek van de politie.

0: Pieter. En ik wilde net zeggen, de zon is hier niet te vinden. Maar ik kijk net uit het raam. En hij is er toch weer. Maak een keuze. Anyhow, op Kink zometeen muziek van Primal Scream. Rocks ga je horen. En ook deze van Florence and the Machine komt zometeen voorbij.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Groot ingekocht, groot voordeel.
4: Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
13: Nu halen, dus niet straks.
14: Fans van Voordeel.
15: Aldi, het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
13: Nu halen, dus niet straks.
14: Fans van Voordeel.
12: Aldi.

for Absolution News op Kink. Met zo iedereen over Till It's Over van Lenny Kravitz. Na muziek van Kink Future Icon. Want volgende week zondag komen ze uit Dublin overgevlogen. Om te spelen in de Bitterzoet in Amsterdam. Een hele leuke zaal. Dit zijn de mannen van Bleach 93. Met hun single. En die heet Figure 8.

0: It ain't over till it's over van Lenny Kravitz. En zometeen op Kink na het ANP-nieuws van 5 uur geef ik eindelijk de kaartjes voor Werkplaats Live weg. Volgende week zaterdag in het Friese Menaam. Met op de line-up onder meer Fit, Taxi Taxi en Wodum Boys. En mocht je daar nou heen willen, stuur een appje via de Kink-app, want dan gaat ook jouw naam nog in de grote tombola. En ook na 5 uur hoor je Watch You Only Call Me When You're High van Arctic Monkeys. En ook deze legendarische track van Johan hoor je over een paar minuten.
1: Kink. 18 plus, speel bewust.
0: Ja. Echt serieus?
2: Oh,
0: wat een geld.
3: 18.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapwinkel Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapwinkel Dagstuin.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
11: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben René Postma. Er wordt veel meer phishing gedaan bij klanten van Booking.com. 10 keer zoveel als vorig jaar, zegt de fraudehelpdesk. Mensen krijgen bijvoorbeeld een appje, zogenaamd van hun hotel, om een extra betaling te doen. Het komt waarschijnlijk door het grote datalek bij Booking.com dit voorjaar. In Belgrado is een herdenkingsdienst gehouden voor de voormalige Servische generaal Mladic. Hij overleed in de gevangenis van Scheveningen, waar hij levenslang uitzat voor oorlogsmisdaden, onder andere de massamoord in Srebrenica. Er was een minister bij van de Servische regering. Mladic wordt maandag begraven. De verdachte die is opgepakt voor de dood van een jongen van 12 in Eerbeek is inderdaad zijn moeder. Meerdere media schreven het al en de politie bevestigt het nu ook. De jongen is door een misdrijf overleden en werd thuis gevonden. Het onderzoek in de woning is nog bezig. Een grote natuurbrand in Zuid-Frankrijk tussen Perpignan en de Spaanse grens woedt nog volop. Honderden brandweerlieden zijn ingezet met een helikopter en een blusvliegtuig. Maar door de droogte en de wind is het moeilijk te blussen. En het gebied is ook moeilijk te bereiken. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plaatsen helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt 22 graden. Maandag zelfs rond de 25.
13: Kink. Alternative Rock Radio.
0: zometeen het fijne What You Only Call Me When You're High van Arctic Monkeys. Met Tom Lefau van Johan.

0: Dit brengt me toch altijd weer terug naar de studentenkroeg, waar ik meermaals per week kwam. Inmiddels al meer dan een decennium geleden. Liquido en Narcotic.
1: Dit is Kink.
0: Ja, ik wil je even meenemen in eigenlijk mijn dagelijks leven. Want afgelopen week was het in Huizen Konings echt alle hands on deck. Want Fontys DC kondigde een concert aan. En er zijn 3 bands waar ik echt heel Europa voor zou afreizen. Wat ik ook wel heb gedaan in het verleden. The Strokes, Arctic Monkeys en Fontys DC. En met concerten is het nu echt een hele grote gok hoeveel van je boodschappenbudget de rest van de maand is. Want alles is zo belachelijk duur. Boodschappen, benzine, maar ook zeker concertkaartjes. Dus ik hield toch wel mijn hart vast en ik hield rekening met €150 voor een staanplaats in de Ziggo Dome. Niet heel erg ondenkbaar tegenwoordig, want ik heb wel meer ervoor betaald in het, maar daar ga ik het gewoon niet over hebben. Maar ik kwam dus door de wachtrij heen en toen zag ik de prijs. €80 voor een kaartje. Ja, dat is natuurlijk nog steeds heel erg veel geld, maar het viel me dan toch weer alles mee. Ik heb er €70 winst mee gemaakt met Girl Math die ik soms moet toepassen om het leuk te houden. Maar ja, dat was ook gelijk een goede les, want een artiest of band kan de kaartjes relatief betaalbaar houden als ze dat zelf willen. En ook voor ieder kaartje wordt er geld aan Barchild gedoneerd. En daar kunnen ook nog veel artiesten van leren. En daarmee is het ook weer bevestigd waarom deze band één van de beste bands is op dit moment. Al is dat natuurlijk ook al aan de muziek zelf af te horen. Dit is de nieuwste single van Fontys DC. Marion hoor je nu.
1: Kink.

0: Erwin, die ad, hey, mijn liedje weer. Ik weet niet waar het over gaat, dus ik wil graag meer context weten. Maar je hoorde Pom met Hi. En zometeen ga ik iemand bellen en heel erg blij maken met kaartjes voor Werkplaats Live volgende week zaterdag. En verder hoor je hier muziek van Kingfisher en ook deze van Blur hoor je over een paar minuten.
1: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
1: Milner.
3: Yes, nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
4: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
4: De mega-jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Nog 309.000.
14: Oké, elektrisch en garantie?
15: 7 sturen.
14: Alcantara bekleding.
16: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
17: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
18: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
19: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: King.

0: ik heb een vraag aan jou.
1: Ja.
0: Heb jij volgende week zaterdagavond al iets te doen?
1: Of ik ga nog naar Berlijn, of ik ga naar een concert. Het is een beetje een twijfeltje.
0: Als ik jou zou zeggen dat je naar Werkplaats Live mag.
1: Ja, te tof.
0: Dat is mooi, want jij gaat erheen.
1: Super, super, hè, wat blij mee.

het niet altijd alleen maar gezellig hoeft te zijn. Ja.

0: verslaafd My Chemical Romance op de zaterdagmiddag. Ja, en die middag die vervalt langzamerhand in de avond. En normaal hoor je dan Larissa, maar ze is helaas ziek. Maar gelukkig staat Olivier klaar om jouw avond in te leiden. En dat doet hij met muziek van Queens of the Stone Age. De Kink XL van deze week, om specifiek te zijn. Significant Other heet hij. En ook deze van Oasis hoor je na het ANP nieuws van 6 uur.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
5: Mm.
4: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1+1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1+1 gratis. Gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
10: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
11: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
12: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben René Postma. Na het grote datalek bij Booking.com worden klanten veel vaker het doelwit van phishing, zegt de fraudehelpdesk. Ze krijgen bijvoorbeeld een appje dat van een hotel lijkt te komen over een extra betaling. Booking.com zegt dat ze mensen zoveel mogelijk helpen als ze zijn opgelicht. In Magdeburg in Midden-Duitsland is een mars voor de democratie gehouden. Duizenden mensen liepen mee. Ze zijn bezorgd omdat er morgen verkiezingen zijn in hun deelstaat en de extreemrechtse AfD ligt ver voor in de peilingen. Het zou voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn dat een extreemrechtse partij in Duitsland gaat regeren. Twee vermiste kinderen in Zwijndrecht zijn alweer gevonden. Het zijn meisjes van 6 en 9. Ze zijn gezond en wel en de politie bedankt iedereen voor het zoeken. Er was een burgernetmelding gedaan en er werd ook met een helikopter naar ze gezocht. Een ontsnapte serval in Tilburg heeft 2 kippen gedood in een binnentuin in de buurt, zegt een dierenstichting. Die hielp eerst zoeken, maar niet alle tuinen zijn toegankelijk en dus adviseren ze nu om verder te zoeken met een drone. De serval ontsnapte vorig jaar ook al een keer. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon. Het wordt dan 22 graden en maandag rond de 25.
12: Kink. Alternative Rock Radio. Olivier Bakker.
14: Onze ultieme track van deze week, de Kink XL van Queens of the Stone Age, komt eraan na Oasis. Kink. Dit is Morning Glory.

Olivier, dit is echt zo fijn. Ik stap dus net de auto in na een toch wel beetje saaie familieverjaardag. En wat hoor ik? Meteen mijn lievelingsband op Kink. White Lies, uitroepteken. Nou, bij deze Rianne, dankjewel voor je bericht in de Kink-app. Maar de afgelopen minuten waren dan ook speciaal voor jou. Jouw favoriete band hoorde je? White Lies met To Lose My Life. Het is de zaterdagavond van Kink. Mijn naam is Olivier. Larissa is helaas ziek. Heel veel beterschap voor haar. En daarom hou ik het schip varende met de allerbeste alternative rock. Doen we zo meteen om lekker te gaan snuffelen in een tijdschrift vol met borsten. Ja, maar dan in de muzikale vorm. Hoe dat zit hoor je zo. Nou, onder andere Pearl Jam die eerst nog komt. M83. En deze van The Waterboys. Geweldige classic. Girl Called Johnny nu op Kink.

0: vol met borsten.
1: Ook echt alle verwijzingen naar seksuele activiteiten in dit liedje. Het is echt ongelooflijk goor. Maar dan ook wel weer heerlijk speels, toch? Het was Zebrahead met Playmate of the Year. Het is Kink, Alternative Rock Radio. Ze hebben nog veel meer van die goede Alternative Rock. Je hoort zo Snow Patrol en die nieuwste van Royal Blood. 10 over 10. En dat is een heerlijke energierammer voor op de zaterdagavond. Hoor je allemaal zometeen.
2: Kink. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
5: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet-voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
11: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
15: King. Dit is het station van Royal Blood. Bakker.
1: Zo meteen de nieuwste van Royal Blood. 10 over 10. Pure gitaren hoor je na Snow Patrol. En Run. Kink.

haat het om de term te gebruiken on-Nederlands goed. Want ja, goed, wat zegt dat over Nederland? Nederland kan gewoon mega goed zijn, dus dat on-Nederlands bullshit. Maar wat ik ermee wil zeggen is dat het vooral internationale allure heeft. Dat is denk ik beter uitgelegd. Welke band dat is, en of je het met me eens bent, dat hoor je allemaal zo meteen. Die song komt er namelijk aan, naar The Calling. Wherever you will go, hoor je eerst.

0: veranderen.
1: Met de Calling en Wherever You Will Go op Kink Alternative Rock Radio. Tijd voor een Nederlandse band met internationale allure. Kink. Ik weet zeker dat ze binnen de kortste keren na heel Europa heel de wereld gaan veroveren. Want dit klinkt zo ontzettend goed en zo ontzettend fris. Vooral op hun nieuwste song is de combinatie van de stemmen van Sophie en Tom, de zangeres en zanger, heel erg vet. En textueel zit er ook nog een laagje onder wat je aan het denken zet. Dat is toch lekker? Het gaat er namelijk om dat mooi zijn nooit een einddoel zou mogen zijn. Het is namelijk een veel te dun ding om je aan vast te houden in het leven. Het mag niet een schild zijn om jezelf gelukkig te laten voelen. Want ooit, op welke leeftijd dan ook, worden we een keer rimpelig en dik. Wat ik al zei, iets om over na te denken. Dat is waar de tekst over gaat. Van deze nieuwe Honey, I'm Home, zo heet deze Nederlandse band. En de song heet dan ook, om in het thema van de tekst te blijven, Pretty. Benieuwd wat je ervan vindt.

0: Tiger King komt eraan met zometeen Elbow, One Day Like This en de Beastie Boys, hoor je zo.
1: Kink. Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
4: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we het van weer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
14: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
16: 7 uur. ANP Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben René Postma. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort en de twee piloten zijn omgekomen. Toen hij neerkwam was er een explosie en brand op de grond. Die verspreidde zich naar een bos ernaast. De brand is weer geblust door 11 blusvliegtuigen en een helikopter. Duizenden toeschouwers zagen het allemaal gebeuren. De verdachte die is opgepakt voor de dood van een jongen van 12 in Eerbeek is inderdaad zijn moeder. Meerdere media schreven het al en de politie bevestigt het nu. De jongen is door een misdrijf overleden en werd thuis gevonden. Het onderzoek in de woning is nog bezig. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Italië vanaf de 6e plek. Pierre Gasly was heel verrassend de snelste bij de kwalificatie en start dus op pole. George Russell van Mercedes staat op de 2e plek. Klassementsleider Antonelli start helemaal achteraan. Strafpunten voor een nieuwe motor. Feyenoord heeft de uitwedstrijd tegen NEC gewonnen. Het werd 3-1 in Nijmegen. Buitenspeler Hajj Moussa deed niet mee met Feyenoord omdat hij in de voorbereiding 2 keer te laat was. Hij staat in de belangstelling van een Saoedische club. En volgens trainer Van Bronckhorst had hij zijn hoofd er niet helemaal bij. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt zo'n 22 graden. Maandag rond 25.
16: Kink. Alternative Rock Radio. Olivier Bakker.
0: Hartelijk zaterdag. Zometeen hoor je de Beastie Boys. Fight for your right to party. Naar Elbow.
16: Kink.
0: Dit is One Day Like This.
16: Kink.

Snap je helemaal hoor. Hij stuurt via de Kink-app. Zo met knikkende knieën vrienden ontvangen. Om of wakker te worden uit een droom. Of te beseffen dat mijn club echt weer eens een keer kampioen kan worden. Ja, hij heeft het natuurlijk over, over Ajax en PSV. Het gaat zo meteen los. Wat is het? Om 8 uur is die wedstrijd. En ja, dat wordt gewoon heel spannend. Ik ben zelf ook Ajax niet. Sorry als mensen nu boos op me worden. Maar ik zit helemaal in hetzelfde bootje, Rick. Dus heel erg veel succes en heel erg veel sterkte. Zo meteen. You're the editors met The Rush. Het is Kink Alternative Rock Radio. Mijn naam is Olivier. Zo meteen is daar nieuwe muziek van Higpy. Maar eerst deze Metallica rammer. The Memory Remains hoor je nu. Party.

0: Crosstown Traffic van Jimi Hendrix in het weekend van Kink. De zaterdagavond. Olivier op de plek van Larissa. Met natuurlijk gewoon hetzelfde recept. Want zo doen we het bij Kink. De beste alternative rock. Ook op je zaterdagavond. De rammers die je nodig hebt voor de weekendsferen. En dat gaan we zo dan maar meteen weer even waarmaken. Met onder andere Cannon Crows komt eraan. Mr. Jones. En je hoort het onofficiële Britse volkslied. Zometeen ook nog namelijk The Killers. Ja, ja. Mr. Brightside. Kink.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon 1 factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Kink. Dit is het station van System of a Down.
3: Wake up, wake up.
2: Depeche Mode. Olivier Bakker.
4: Het onofficiële Britse volkslied komt eraan. Mr. Brightside hoor je zo van de Killers. Maar eerst...
2: Kink.
4: Tijd voor die andere mister. De heer Jones. Mr. Jones, we ontvangen u graag. Counting Crows.

0: ultieme meezeeuwer al helemaal op zaterdagavond. Mr. Brightside hoorde je.
1: Dit is Kink.
0: The Killers, hier bij Kink Alternative Rock Radio. Mijn naam is Olivier. Zometeen hoor je onder andere nog Nirvana. All Apologies komt eraan. En ook nog Dream On van Aerosmith. Eerst is het tijd voor een nieuw talent met wie je misschien voor het allereerst kennis gaat maken. Het is een Belgische singer-songwriter genaamd Louis Deroux. Maar hij dacht, dat kan niet sexier. Ik ga voor een artiestennaam, Isaac Roux. Ja, vind ik toch vet. En het mooie van zijn muziek is, vind ik, dat hij op een hele fijne, zweverige, dromerige manier alsnog een behoorlijke indie-folklaag erin weet te verwerken. Dus het is heel rustig, maar tegelijkertijd zit er ook een energie in die je mee weet te draven over zijn toch hele mooie teksten en hele mooie stem. Snap je wat ik bedoel? Meteen al die bak energie die erin zit. Een soort dromerig tempo. Bah, dat kunnen er niet velen. Isaac Roux. Het is nieuwe muziek op.

Aerosmith en Dream On. Het is Kink, mijn naam is Olivier. En het is tijd voor de Amsterdamse indie rockband Personal Trainer. En ze hebben sinds gisteren een nieuw album uit. Was toen ook al bij mij hier de Daily Drop, of de belangrijkste nieuwe release van die dag. Het album heeft een geweldige naam genaamd Human Assholes. Human Assholes, heerlijk, meteen punchy titel. En het vette van dit album vind ik dat ze hun perfectionisme wat hebben losgelaten. Het was altijd, wanneer de studio-opnames waren geweest, dat er nog dagen, uren, weken in de computerschermen werden doorgebracht met de ogen, om het zo mooi mogelijk te maken. Alle foutjes eruit te halen, alle oneffenheden eruit te halen. Maar voor dit album hebben ze besloten, nee, we gaan het anders doen. We houden juist al die foutjes, oneffenheden erin, om het zo puur mogelijk te laten klinken. En daardoor voelt het echt alsof je erbij bent in de studio, en maakt het een hele vette plaat die dicht bij de live ervaring van de band komt. Nieuwe Personal Trainer album, dit is daarvan een van de liedjes. Tire Skid, hoor je nu.

0: Nieuwe muziek dus van Personal Trainer. Heel erg puur van dat nieuwe album, waar ze dit keer gewoon alle kleine foutjes en oneffenheden erin hebben gehouden om het zo dicht mogelijk bij de ervaring uit de studio te brengen. Goed album, goede track door Personal Trainer en Tire Skid hier op Kink. Met zometeen nog veel meer muziek op je zaterdagavond. Onder andere de track die begint met deze lach, hoor je zo meteen al. Ja, dan weet je wel welke het is. Je hoort hem zo.
1: Kink. Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
6: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon één factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
9: Mm.
8: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
13: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
12: Phew, we kunnen weer.
13: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
12: Zo.
13: Interpolis. Glashelder.
14: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben René Postma. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort en de twee piloten zijn omgekomen. Toen hij neerkwam was er een explosie en brand op de grond. Die verspreidde zich naar een bos ernaast. De brand is weer geblust door 11 blusvliegtuigen en een helikopter. Duizenden toeschouwers zagen het allemaal gebeuren. De verdachte die is opgepakt voor de dood van een jongen van 12 in Eerbeek is inderdaad zijn moeder. Meerdere media schreven het al en de politie bevestigt het nu. De jongen is door een misdrijf overleden en werd thuis gevonden. Het onderzoek in de woning is nog bezig. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Italië vanaf de 6e plek. Pierre Gasly was heel verrassend de snelste bij de kwalificatie en start dus op pole. George Russell van Mercedes staat op de 2e plek. Klassementsleider Antonelli start helemaal achteraan. Strafpunten voor een nieuwe motor. Feyenoord heeft de uitwedstrijd tegen NEC gewonnen. Het werd 3-1 in Nijmegen. Buitenspeler Hajj Moussa deed niet mee met Feyenoord omdat hij in de voorbereiding 2 keer te laat was. Hij staat in de belangstelling van een Saoedische club. En volgens trainer Van Bronckhorst had hij zijn hoofd er niet helemaal bij. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt zo'n 22 graden. Maandag rond 25.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Olivier Bakker.
0: Zometeen hoor je onder andere Feel Good Inc. van Gorillaz naar Manic Street Preachers. Kink.

De aanstekelijke en niet te missen lach. Uit Feel Good Incorporated, Jordan Gorillaz hier op King Alternative Rock Radio. Zaterdagavond, iets over 8 uur. Mijn naam is Olivier. Zometeen is daar Niamh Ella, Romance is a Desert. Een mooi, mooi, mooi liedje over hoe moeilijk de liefde eigenlijk is. Maar eerst is het tijd voor deze zaterdagavond meeschreeuwen. Ben je er klaar voor? Schraap je keel. Want het is Queen and I Want It All.

Pijn der Liefde van Nieve Ella. Romance is a Desert op Kink Alternative Rock Radio. Zometeen is daar Foo Fighters met Breakout. Maar eerst speciaal voor Erik, die via de Kink app vraagt of ik nog iets kan draaien van Skunk & Nancy. Dankjewel voor je bericht, Erik. Dat wordt meteen beloond. Tuurlijk kan ik dat. We houden van Skunk & Nancy hier bij Kink. Je hoort Brazen nu, op jouw zaterdagavond.

0: kom niet in de buurt van Dave Grohl. Maar wat voelt het lekker om mee te schreeuwen met deze breakout. Zometeen nog veel meer Kink. Je hoort zo onder andere David Bowie, Ashes to Ashes.
1: Kink. 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Xinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
11: Sportlife.
12: Sportlife.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
17: We hebben weer een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.

En time is running out. En van Muse gaan we naar een band die heel erg veel te maken heeft met Muse. Namelijk heel erg goed heeft kunnen kijken naar Muse van dichtbij toen ze in het voorprogramma waren. En als Britse bandgenoten ook natuurlijk bij Muse hebben gezien van hoe je van die grote, larger-than-life stadionshows met gitaren kan bouwen. Nou, dat is precies wat deze band nu ook aan het doen is. En dat doen ze netjes hoor. Het gaat om Nothing But Thieves. Hun nieuwste single klinkt alweer heerlijk fris en klinkt ook ready voor het stadion. Het is Baby Cool nu op Kim.

0: horen Jordan Nothing But Thieves hier op Kink. Zometeen veel plezier met Marco. Onder andere muziek binnen nu een paar minuten van Kings of Leon, Inhaler en ook The New Radicals.
1: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
12: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
15: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
15: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines, 500 gram, maar 79 cent.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
19: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedenavond, ik ben René Postma. In Moskou praten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met president Poetin. Het gaat weer over vrede in Oekraïne. Poetin zei van tevoren dat het een moeilijke situatie is. En de gezanten deden hem de groeten van president Trump. Ze gaan morgen ook met president Zelensky praten in Kiev. Dat is voor het eerst. Ook de komende dagen gaat de zoekactie in Overasselt door. Er zijn al een paar keer wapens gevonden en vandaag ook een onafgevuurde kogel, meldt de Gelderlander. Die lag in de buurt van het huis dat afgelopen week werd aangevallen door een grote groep gewapende mensen en waar een beveiliger werd doodgeschoten. In Leeuwarden is een kind aangereden door een veegwagen en overleden. Hoe oud het kind was, is niet bekendgemaakt. Lokale media zeggen dat het gebeurde in een winkelcentrum. Er kwam nog een traumahelikopter bij, maar die kon niks meer doen. De thuiswedstrijd van FC Utrecht is al voor de tweede keer stilgelegd. Eerst om vuurwerk. Tegen Go Ahead Eagles stond Utrecht op 3-0 achterstand. En de ontevreden harde kern gooide het vuurwerk van onder een groot doek met gaten erin. Daarna scoorde Utrecht en gooide ze bekers op het veld. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt zo'n 22 graden. Maandag rond de 25. Kink.

zijn van die liedjes die je dan hoort bij het begin dat je denkt, ja, oké, okay, ja, die ken ik nou wel. En toch, na ongeveer een half minuut merk je gewoon dat je zit mee te tikken in de auto of mee te blaren, ongegeneerd, gewoon omdat het kan. Dit is een typisch voorbeeld daarvan. New Radicals, you get what you give. En daarmee trappen we de zaterdagavond af, de laatste drie uurtjes. Ik ben tot middernacht bij je. Mijn naam is Marco. Hallo. Met zometeen muziek onder andere van ZZ Top. Die All American Reject staat voor je klaar. Gives you hell. Nou, dat is niet de bedoeling. Wel muziek. En die krijg je nu van Cloud Service. Ifs, buts en maybes.

0: Zelfs dit klinkt eng. Als de staat dat doet. Life is a dream. Gevaarlijke mannen waar je geen geintjes mee uit wil halen. En als je het aandurft, de staat.net, daar kun je de nieuwe plaat gaan bestellen. Als je het dus aandurft, want als je meteen op die site terechtkomt, dan zie je 5 hele boos kijkende mannen jouw kant op loeren. Kink Director's Cut. Je kunt hem in ieder geval bestellen alvast. De plaat komt uit volgende week. Nee, de 18e is dat. The Underdog. En daar staat deze track op. The Fire. Goeie plaat hoor. De staat op Kink. Ik ben op zoek naar de Kink Director's Cut. Elke week, op zaterdagavond, zo rond 9:45... dan wil ik graag een liedje opzetten van jou. En niet zomaar een liedje. Een liedje die wat langer duurt dan gemiddeld. Van die nummers die de radio vaak net niet halen omdat ze gewoon te lang duren, maar we hier vinden, hey, er is plek voor jou. En daarom een plaat die minimaal 5 minuten moet duren. Die wil ik van je hebben. Als je die doorstuurt via de Kink-app, heb je hem niet, download hem even. Dan pak ik zo meteen uit de longlist één van de tracks. Misschien wel die van jou. De Kink Director's Cut. Ik ben benieuwd. Sowieso hoef je niet te gaan voor 21 Pilots. Maar dat kan ook niet, want die duurt 3 minuten en 20 seconden. Die hoor je zo meteen. Stressed Out. Net als Dog Eat Dog No Fronts. Kink.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex Dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Nog 309.000.
11: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
12: 7 sturen.
11: Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
16: Dit is het station van New Order. Black Keys. En Marco van Heerden.
0: En die is op zoek naar een lang liedje. Kink. In ieder geval 5 minuten lang. Want het is zometeen tijd voor de wekelijkse Kink Director's Cut. Ruimte en tijd voor een liedje die misschien te lang is voor de radio, maar niet voor de zaterdagavond van Kink. Als je een suggestie hebt, er zijn er echt legio. Je zou al sowieso met het hele repertoire van The War on Drugs kunnen komen. Ik denk dat je beter kunt. Stuur het maar door via de Kingcap. Pak ik hem er zo meteen bij binnen nu en een minuutje of 10. Eerst tijd voor Doggy Dog. Dit is jouw zaterdagavond van

0: Color op je radio. Ontstaan terwijl er lekker werd gejamd ergens in een loft in Brooklyn. De band kwam er omheen staan en daar werd dit liedje geboren. En wat een goede plaat is het. Living Color op Kink and Cult of Personality.
1: Kink Director's Cut.
0: Van harte welkom, sluit lekker aan. Dit is die ontspannen zaterdagavond. Althans, ik hoop dat die er zo voor je uitziet. Je hebt het al druk genoeg gehad, boodschappen gedaan, gekookt, huis schoongemaakt, kinderen in bed gestopt. Nou ja, al die verplichtingen van de zaterdag, dus nu even lekker lang uit onderuit gezakt. Tijd maken voor een fijne, lange plaat. En dat komt goed uit, want ik heb er voor je klaarstaan. De Kink Director's Cut, elke week rond 9:45. Een eigenlijk te lang liedje voor de radio, maar hier kan het. Ik zag een paar hele toffe dingen binnenkomen. Onder andere die van Roberto, die heeft de plaat, daar heb ik ook wel zin in. Ik probeer hem te bellen, even kijken of het nu wel lukt.
2: Hallo, de persoon die u belt kan u op dit moment niet te woord staan. Spreek een boodschap in na de toon.
0: Oké.
2: Na het inspreken van uw bericht kunt u gewoon ophangen.
0: Ja, dat ga ik ook wel doen. Ik wil het beter te doen. Oh, hey, hallo Roberto, je spreekt met Marco van Kink. Ik wilde eigenlijk even heel kort met je inchecken, omdat jij, net als ik, heel veel zin hebt in een lekker lang uitgebreid liedje. En een hele specifieke, die stuurde je net door via de Kink-app. En die heb ik eigenlijk klaarstaan voor je. Ik denk, nou, dan kun je hem zelf aankondigen. Maar dat gaat hem niet worden, dus dan doe ik het voor je, oké? Het gaat om Radiohead, Paranoid Android. Een keurige 6 minuten en 20 seconden schoon aan de haak.

Jawel, Olieke, dat mag zeker wel. Ze vraagt via de Kink App. Hey Marco, kan ik alsnog een Kink Directors Cut doorsturen? Een liedje die lekker lang duurt. Ja, dat kan altijd. Ik gooi ze gewoon in een longlist. Ik heb ook een Spotify-lijst klaargezet. Daar zet ik dan ook al die liedjes in. En elke week dat ik dan weer terugkom, op de zaterdagavond, zo rond 9:45, pak ik er één uit. Dus laat vooral weten als je er ook in hebt, een liedje die veel te lang duurt voor de radio, maar niet voor de zaterdagavond van Kink. Je hoort Radiohead, Paranoid Android, maar liefst 6 minuten en 20 seconden. Deze duurt kort hoor, 2:45. De koek's nu op Kink.

je aan de zanger van The Kooks denkt, denk je dan aan iemand met een flinke baard? Of eigenlijk juist gewoon een keurig, netjes, kaalgeschoren kindertje? En een sikkie misschien hoog uit? Dat is wel de eerste wat ik dacht, dus ik ben het even gaan checken. En inderdaad, hij heeft een mooie bos krullen, maar geen baard. Nou, baart me dat op zich geen zorgen. Ondanks het feit dat het vandaag Wereldbaarddag is. Nou, heb ik net al ZZ Top voor je gedraaid. Zometeen direct na 10 uur wil ik er nog even iets bij pakken. Een artiest die meteen in de picture opvalt door een flinke bungelende baard. Ken je een artiest? En is dat iets wat je graag wilt horen nu op Kink? Laat het me dan maar even weten. Tot aan de klok van 10 is dit The Warning Ritual.

0: It's a ritual. Kink.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
4: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
12: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben René Postma. In Moskou praten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met president Poetin. President Trump zei gisteren dat ze een vredesvoorstel bij zich hebben over Oekraïne. Poetin bedankte Trump voor zijn inzet. Morgen praten de gezanten ook met president Zelensky in Kiev. Vanwege de gesprekken is er dit weekend een staakt het vuren. Ook komende dagen gaat de zoekactie in Overasselt door. Er zijn al een paar keer wapens gevonden en vandaag ook een onafgevuurde kogel, meldt de Gelderlander. Die lag in de buurt van het huis dat afgelopen week werd aangevallen door een grote groep gewapende mensen en waar een beveiliger werd doodgeschoten. Ajax heeft zijn thuiswedstrijd tegen PSV verloren met 1-3. PSV scoorde de derde nog in blessuretijd. De fans van Ajax namen voor de wedstrijd afscheid van Mika Gods, die vertrekt naar Paris Saint-Germain. Hij kreeg cadeaus en kwam speciaal even naar de tribune van de harde kern. De thuiswedstrijd van FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles is definitief gestopt. Eerst gooide de harde kern vuurwerk op het veld uit onvrede over de score. Utrecht stond met 3-0 achter. Daarna scoorde Utrecht en gooide ze bekers op het veld. De scheidsrechter had er toen genoeg van. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder en het koelt af naar 10 graden. Morgen vrij veel zon, het wordt dan 22 graden, maandag rond 25.
14: Kink, Alternative Rock Radio, Marco van Hierden.
16: Ik ben op zoek naar paarden en de laatste keer dat ik heb gecheckt heeft Phoebe Bridges de G.
14: Kink.
16: Maar als je wel iemand hebt die een lekkere bungelende baard onder zijn kin heeft hangen, dan mag je die wel even doorsturen via de Kink app. Ja, ik heb er wel een paar nodig. 1, 2, 3, 4. Maakt niet uit, maar stuur even een artiest door die een baard heeft. En daarvan ook een liedje die je graag wilt horen op Kink. Dan ga ik hem zo meteen klaarzetten op Wereldbaarddag hier op Kink. Met zometeen John Lennon en dus Phoebe Bridges, maar eerst Kula Shaker.

heb een tijdje in een anti-kraakpand gewoond in Haarlem. Dat was echt heel relaxed. Had je ongeveer ik had een woning van 120, 125 vierkante meter, 5 kamers. Er zat niet echt een hele fatsoenlijke badkamer in. En de keuken was ook een geïmproviseerd soortje. Maar ik betaalde dan ook maar 150 euro. Dus dat is op zich wel hartstikke lekker. En ik had daar in die tijd sowieso niet zo heel veel geld. Dus ik heb de boel een beetje bij elkaar geraapt. Zo ook mijn audioapparatuur. Veel te grote boxen, die had ik dan wel. Maar een relatief krakkemikkige versterker. En die aangesloten op mijn laptop. En daar had ik Winamp op draaien. En daar kwam dit liedje heel vaak naar voren. Gewoon omdat hij zo lekker is. John Lennon, Instant Karma. Even van harte welkom, het is zaterdagavond, je luistert naar Kink. Vandaag Wereldbaarddag. En dan zit ik zelf met een klein geitensikje. Heeft niks te maken met de prijzigheid. Komt ook niet voorbij vanavond. Het sikje moet er wel ergens binnenkort af, om even aan iemand te laten zien hoe dat er dan eruit ziet. Mijn vriendin vindt het leuk als ik dat zo doe. Ga ik dat een keer doen, maar vandaag niet. Want vandaag is het Wereldbaarddag en ben ik op zoek naar artiesten die een lekkere baard hebben bungelen. En ook nog muziek maken. En een liedje hebben achtergelaten. Ik zie onder andere Jona dat hij aankomt met ZZ Top. Ja, klopt. Maar die heb ik al eerder gedraaid vandaag, dus dat kan ik niet meer doen. Ik zie James Hetfield voorbij komen. Heeft hij, ja, die heeft ja, een sikje. Heeft hij een baard? Oké, moet ik even dubbelchecken. En er zijn natuurlijk usual suspects, hè, zoals Jim Morrison, George Harrison. En zo kunnen we wel even doorgaan. Maar ik zie er ook eentje binnenkomen van Yvette. En die vind ik eigenlijk wel tof, want dat was niet hetgene waar ik mezelf meteen aan dacht. Namelijk Ben Bridwell. En ik moest even zoeken. Dat is de zanger van de band Band of Horses. En die hebben echt een waanzinnig liedje gemaakt. En Yvette wil die horen. En ik ook wel. Dit is Band of Horses op Wereldbaarddag. Is there a ghost?

ga ervan uit dat ze deze ook gewoon doen. 27 oktober, dan staan ze namelijk in Amsterdam te spelen in de Ziggo Placebo. Every you, every me. Ik hoop je daar te zien. Hartelijk welkom, het is zaterdagavond. Dit is Kink de Black met de beste alternative rock. Een bewijs wordt geleverd.

0: deze week iemand zeggen dat zodra je ergens betaald voor krijgt, dat daarmee de opdracht ook meteen een stuk beladender is dan wanneer het gewoon pure hobby is. Ik vraag me af of dat ook geldt voor een muzikant. Sommige muzikanten hebben natuurlijk inmiddels al zo goed geboerd dat ze die druk misschien wat minder voelen. En of dat voor de Peppers geldt, geen idee. Wel weet ik dat Flea aan heeft gegeven. Dat ze bezig zijn met het schrijven en opnemen van nieuwe muziek. Nieuwe muziek van de Peppers, dus onderweg wanneer? Geen idee. Uiteraard, zodra we dat weten, hoor je dat hier natuurlijk bij Kink. De plek waar je de beste alternative rock hoort, ook vanavond. Jouw zaterdagavond gevuld met hele fijne muziek. Al zeg ik het zelf. Zometeen namelijk onder andere muziek van Paramore. En deze van K.O. Duurt bijna net zo lang als dit fragment zelf. Zometeen hoor je hem op Kink.
1: Kink. Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
2: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Vodafone. Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapming Dagstein.
5: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
7: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
8: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
7: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind de baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
14: Oeko.
15: Tululu.
14: Gek.
13: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
16: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Kink.

0: Marco van Hierden.
1: Met misschien wel het kortste liedje van dit moment zometeen van Kyo. Maar eerst... Kink. Goed nieuws. Als je fan bent van niet per se Paramore... maar wel van Hayley Williams, de zangeres van Paramore... ze komt namelijk 17 juli volgend jaar aan de AFAS. Dus die kun je alvast in je agenda zetten voor volgend jaar.

Je hoorde hem deze week al eerder. Tijdens de Kink 90's Top 500. De lijst samengesteld door jou. 500 van de beste liedjes ooit gemaakt in één lijst. Oh, wat een heerlijke week was het, hè? Met ook natuurlijk de Cranberries. De hoogste notering, dat was Zombie op nummer 25. Deze haalde niet veel hoger dan 335. Sterker nog, dat is die, precies die plek waar die is blijven steken. Ode to my family, the Cranberries op Kink. Hey, het is vandaag Wereldbaardag. Nou heb ik zelf daar niet zo heel veel mee. Ik denk, als ik een baard laat staan, dan zie ik er echt meteen uit als een verkapte kabouter. Dus daar begin ik maar niet aan. Wel een sikkie. Maar ik ben wel op zoek naar jouw favoriete baardman. Oftewel, welke artiest zou jij graag nu willen horen waarvan je weet dat de zanger een flinke baard onder zijn kin heeft bungelen? Als je die even doorstuurt, dan pak ik hem er zo meteen bij. De Wonder Boys, die staan sowieso voor je klaar. Maar eerst iets absoluut zonder baard. Namelijk Florence and the Machine, this kiss with a fist. You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our

Heb je ze nou al een keer live gezien? Ja, ga dat doen, hè. We zijn met Kink getuige geweest van echt een waanzinnig optreden. Dat is Pinkpop. Als je wilt weten hoe dat eraan toe ging, dan kun je even de site checken. Kink.nl. Als je liever gaat voor een optreden waar je zelf lekker met je neus en je biertje vooraan kunt gaan staan, dan kun je 8 oktober afreizen naar Leeuwarden. Daar spelen ze in de Neushoorn. Nog nooit geweest. 15 oktober komen ze nog een keer, maar dan in Nijmegen. En daar spelen ze in Doornroosje. En als je dan denkt, nou, we hebben toch al over beesten, Neushoorn, waarom dan niet in het beest? Klopt, dat is de plek waar ze 16 oktober staan in Goes. Veel plezier daar. Mannen met baarden, ja, deze valt net in de categorie voor ons Joris. De cult.

Ik zie dat niet iedereen dezelfde mening toebedeeld is. Ik was op zoek naar een muzikant die een baard heeft. Of in een band speelt in ieder geval. Maar als degene maar een baard heeft. Het is vandaag Wereldbaarddag. En ik wilde nog even één track draaien van een artiest met een baard. En nu pakte ik net voor ons Joris de Cult erbij. She Sells Sanctuary. Hij schrijft via de Kinkcap. Ja, Marco, doe dan maar de Cult. Ik zet hem op. Ik kijk even naar de zanger, Ian Robbins Asterbury. En nou ja, 90% van de foto's van hem die zijn gewoon echt zonder baard. Hè? Maar oké, eerlijk is eerlijk. Al dan nu loopt hij rond met een nou ja, toch best wel flinke baard. Opvallend genoeg in de hoogtijdagen van de Cult deed hij dat niet. Maar nu wel. Dus oké, door de beugel, discutabel, vooruit. We hebben hem toch al gedraaid. Sluit lekker aan. Dit is de zaterdagavond van Kink met de beste alternative rock. Natuurlijk krijg je die hier. Ik ben tot 12 uur bij met nu Sam Fender op je radio. Dit is People Watching.

Zandvende. En al die mensen maar kijken. People watching op Kink. Dit is de zaterdagavond van Kink. Ik ben Marco. En zometeen tijd voor het ANP-nieuws van 11. Aan de andere kant nog meer van de beste alternative rock in de vorm. Onder andere van Audioslave. En over mannen met baarden gesproken, want daar hebben we het vandaag over. Michael Stipe in R.E.M. zometeen op Kink.

0: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Alice Heepen. FC Utrecht gaat er alles aan doen om de daders op te sporen die tijdens het thuisduel met Go Ahead Eagles vuurwerk op het veld gooiden. Dat zegt directeur Edo Keuning bij ESPN. De wedstrijd werd definitief stilgelegd nadat er eerst met vuurwerk en daarna met bekers werd gegooid. De wedstrijd wordt waarschijnlijk maandag of dinsdag in een leeg stadion uitgespeeld. In Duitsland zijn foto's verspreid van de man die wordt gezocht voor aanslagen op het stroomnet. In 3 deelstaten legt hij zelfgemaakte explosieven neer. In alle 3 die staten wordt nog bruinkool gebruikt in de elektriciteitscentrales en dat is erg vervuilend. De politie noemt hem dan ook een klimaatterrorist. In de Eredivisie is Excelsior met de winst vandoor gegaan in Tilburg. Al voor de rust stond Willem II met 2-0 achter en dat werd uiteindelijk een 3-0 winst voor Excelsior. Eerder vanavond verloor Ajax thuis van PSV met 1-3 en won Feyenoord met 3-1 van NEC. En Femke Broeders-Bol is 2e geworden in haar eerste finale op de 800 meter in de Diamond League. Alleen de Europese kampioene uit Zwitserland, Audrey Rero, was sneller. Broeders-Bol won de vorige 5 edities van het toernooi op haar oude discipline, de 400 meter horde. Eind vorig jaar maakte ze de keuze om over te stappen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog met af en toe opklaringen. Het koelt vannacht af tot maximaal 10 graden. Morgen start droog en zonnig, 's middags iets meer bewolking, met 21 tot 24 graden.
2: Kink, Alternative Rock Radio, Marco van Hierden.
4: Tegenwoordig een zwaar baarddragend figuur, namelijk Michael Stipe, R.E.M.
2: Kink.
4: Die hoor je zometeen hier op Kink. Yard Act, New Beginning, staat ook voor je klaar. En daarmee vullen we langzaamaan de laatste minuten van de zaterdag. Of er nog ruimte is voor Audioslave? Jazeker. Be yourself, nu. Op Kink.

0: Het is zaterdagavond, zo 11:30. Je luistert naar Kink. Mijn naam is Marco. En ik weet dat het inmiddels er alweer op zit. Ik zie alweer de eerste berichten binnenkomen. Dat stroomt al binnen vanaf een uur of 11. Nou, eerder al zelfs zie ik. Namelijk het concert van de mannen van de Black Keys. Het is afgelopen. Of ik dan toch nog ergens een plekje vrij heb. Ja, dat moet ik wel even doen, hè. Het zou toch lekker zijn als je onderweg naar huis nog even één keer een soort feestje kunt bouwen in een klein comité. Dat doen we dan samen met elkaar. Maar dan moet je me wel even vertellen welke ik van de Black Keys dan nog voor je mag opzetten. Als je me even doorstuurt via de Kink-app, dan pak ik hem er zo meteen bij. Heb je de Kink-app niet, dan is dit natuurlijk het uitgelezen moment om even die app te downloaden. Hè? Kan heel makkelijk via de App Store. Pak hem erbij, download hem en je kunt vanaf daar een bericht sturen. En zo meteen heb ik in ieder geval, behalve de Black Keys dus, iets daarvan. Nirvana, Rape Me. En ook Honey, I'm Home, Hyperspace Mountain hoor je binnen nu en een paar minuten.
1: Kink. Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
3: Smint.
6: Boost yourself.
7: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon één factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

die muzikaal wordt ingevuld door de waanzinnig fijne klanken van System of a Down. Over fijne klanken gesproken. Ik zit even te kijken naar waar ik uit moet kiezen. Maar man, het is echt zo moeilijk. Want eigenlijk alles wat die gasten hebben gemaakt is goed. Vanavond doen we daar kiezen in AFAS. Inmiddels afgelopen. Ben je weer lekker op weg naar huis. Of we dan toch nog even iets van de Black Keys willen opzetten. Jazeker hoor. Kiss Your Heart, deze is voor jou. Holding for you.

Elke week kiezen we een specifieke plaat uit en die bombarderen we dan als de Kink XL. We vinden gewoon dat je die vaker dan eens moet horen. Nou hebben we niet zoiets als een Kink XL jaarlijst, waar we dan een selectie maken van de beste Kink XL's van dit jaar. Als die er wel was geweest, dan was dit absoluut mijn nummer 1. En ik weet, we hebben nog een paar maanden te gaan dit jaar. Nou, wat een goede plaat is dit. De nieuwe van Queens of the Stone Age, Insignificant Other. Komt het een nieuwe plaat trouwens te staan, hè? Die komt er 30 oktober uit. Hey, het is tijd voor mij om af te zwaaien. Ik wens je een hele fijne nacht zometeen met onder andere Johan. En hoor je ook Bring Me The Horizon. En wat mij betreft nog de laatste van U2. Fijne nacht. Oeh.

0: 12 Uhr. King's AMP News.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De Russische president Vladimir Poetin heeft in het Kremlin ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner, melden Russische staatsmedia. Het overleg ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. Morgen praten de Amerikanen ook met president Zelensky in Kiev. Vanwege de gesprekken is er dit weekend een staakt het vuren. Het restant van de stilgelegde wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2 uur uitgespeeld. Er is dan geen publiek welkom in de Galgenwaard, meldt FC Utrecht. Het duel werd gestaakt nadat de Utrechtse supporters zich misdroegen door vuurwerk en daarna bekers op het veld te gooien. Er moeten nog 26 minuten worden gespeeld. Prins William woont namens zijn vader koning Charles de uitvaart van de Noorse koning Harald bij. Dat heeft Buckingham Palace bekendgemaakt. De begrafenis is volgende week woensdag. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. En Max Verstappen is opgeschoven naar de 5e startplek, morgen bij de Grand Prix van Italië. Het komt door strafpunten voor Oscar Piastri. Die wordt teruggezet omdat hij in de kwalificatie een andere coureur hinderde. Pierre Gasly van team Alpine start vanaf pole position. George Russell van Mercedes ernaast. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog met temperaturen rond de 16 graden. Vannacht koelt het flink af naar een graad of 10. Morgen start droog en zonnig. In de middag iets meer bewolking. Het wordt 21 à 24 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Bij een grote politiecontrole op de A1 eind deze week zijn meer dan 40 bestuurders betrapt met hun telefoon in hun hand. Ook was iemand onder invloed van drugs en reden twee automobilisten meer dan 40 km per uur te hard. Ook de Belastingdienst controleerde mee. Ter plekke werd bijna 3,5 ton aan openstaande belastingschuld geïnd. Amerika en Iran zeggen over en weer aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen in de regio. De VS zei eerst 3 Iraanse olietankers te hebben uitgeschakeld. Iran reageerde met een aanval op 6 schepen, waaronder 3 schepen die gebruik maakten van de door Iran geblokkeerde straat van Hormuz. De politie blijft zoeken in Overasselt. Er werden de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden en volgens de Gelderlander werd vandaag ook een onafgevuurde kogel ontdekt. Die lag in de buurt van het huis dat afgelopen week werd aangevallen door een groot groep gewapende mensen en waar een beveiliger werd doodgeschoten. En de Russische president Vladimir Poetin zegt dat er buitengewoon openhartige gesprekken zijn gevoerd over de Oekraïne-oorlog met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. De Amerikanen zouden een aantal ideeën hebben voorgesteld in het 3 uur durende gesprek. Morgen staat een bezoek met de Oekraïense president Zelensky op de planning. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het flink af naar zo'n 10 graden. Morgen begint droog en zonnig. 'S Middags iets meer afwisseling tussen wolken en zon. In het noorden wordt het 21 graden, in het zuiden 24. Kink.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Een Duits ruimtevaartbedrijf heeft een testvlucht met een raket gemaakt in Noorwegen. Dat is de tweede keer. De vorige vlucht in maart vorig jaar ging mis. De raket stortte toen 30 seconden na de lancering in zee. Dit keer kwam de raket zo'n 100 kilometer hoog. De lancering is belangrijk omdat Europa niet te afhankelijk wil zijn van Amerika.